0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is de...

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Als ik dit

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië.

0: Ik stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: ons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Woonidee, Woonidee.
2: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: Woonidee, dat is mijn idee.
4: Woonidee in Veen.
3: Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
6: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
14: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
15: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
15: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
16: Met nu
15: non-stop muziek.
16: Dit is

0: FM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
10: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. MyVisTech, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
10: Met nu
4: non-stop muziek.
10: Dit is AFM.

0: is AFM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
9: Sarah Fokkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg Centrum. Oost 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM.

0: Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand. Terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/dntd. In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naam, gebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Kozakke Boys heeft zich overtuigend geplaatst voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg won woensdag met 5-1 bij Germania in Groesbeek en kijkt nu uit naar de loting. Trainer Dennis de Nooijer hoopt op een ontmoeting met Heerenveen, Sparta of FC Dordrecht. Verdediger Jesse Giebels ziet liever eerst een tegenstander uit de derde of vierde divisie, om daarna een topclub uit de eredivisie te treffen. Voor Marco Maletic zou FC Utrecht bijzonder zijn, omdat hij daar jeugdtrainer is. De loting is vanmiddag om 5:00. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A28 viel op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 4 kilometer en een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
11: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
12: Met het nieuws.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is AFM.
14: Verkeersinformatie.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Utrecht naar Zwolle. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Hoevelaken met een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
12: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar.

0: al snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Altena en Heusden aan de verbetering van meerdere kruispunten op de N267. Doel is de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Na het ontwerp voor de rotonde Kromme Nol en de Heesbeenseweg wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsontwerp. Ook worden vergunningen voorbereid en plannen gemaakt voor de verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden. De provincie stemt de plannen af met onder meer Rijkswaterstaat, gemeenten en Enexis. Daarna worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd. Ook komt er een informatieavond. Bij een verkeersongeval op een bedrijfsterrein aan de Groeneweg in Veen is dinsdagmiddag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na ruim een uur medische hulp werd het slachtoffer per traumahelikopter overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er worden werkzaamheden uitgevoerd op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Daardoor de 5 kilometer file bij knooppunt Hoevelaken. Je vertraging is 10 minuten. En een spoedreparatie op de 28 vanuit Groningen naar Zwolle. Die wordt uitgevoerd op knooppunt Langhorst. 5 kilometer file daar en ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tintje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
6: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
8: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is op knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam-Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En het rijdt ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: Radio-info.
1: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen.

0: verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar 2 gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Are you ready?

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Kozakke Boys heeft zich overtuigend geplaatst voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg won woensdag met 5-1 bij Germania in Groesbeek en kijkt nu uit naar de loting. Trainer Dennis de Nooijer hoopt op een ontmoeting met Heerenveen, Sparta of FC Dordrecht. Verdediger Jesse Giebels ziet liever eerst een tegenstander uit de derde of vierde divisie, om daarna een topclub uit de eredivisie te treffen. Voor Marco Maletic zou FC Utrecht bijzonder zijn, omdat hij daar jeugdtrainer is. De loting is vanmiddag om 5:00. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 100 kilometer file in het land op de A16 Breda-Rotterdam. Na een ongeluk op knooppunt Terbrechtseplein. Bergingswerkzaamheden daar. Er zijn 3 rijstroken dicht. En dat veroorzaakt 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Prins Alexander. 9 kilometer file daar. Op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. 10 minuten vertraging tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste.

0: Regio-info.
1: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam. Het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op hun buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Een kwartiertje vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A16 Breda en Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Centrum. De weg is weer vrij. De vertraging nog een klein kwartiertje daar. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam een kapotte auto bij afrit Numansdorp op de linker rijstrook. Die rijstrook is dicht. Daardoor 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Na een ongeluk op knooppunt Grijzoord zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 01838.
4: voor meer informatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
3: Broodje Altena.
12: Dit is

0: Een Britse band die bekend staat om een uiterst catchy, melodieuze sound die er de midden houdt tussen de moderne indie rock en de nostalgische jaren 80. Je hoorde de synthpop van Blossoms. En If You Think This Is Real Life. Het is een zaterdagmiddag. Ik moet zeggen, het is best wel een aangename zaterdagmiddag. Hallo en welkom.
1: Jan van der Steelt.
0: Ja, wellicht heb je vanmorgen wat klusjes gedaan of in de tuin gewerkt of zo. Of misschien wel langs het sportveld gestaan om iemand aan te moedigen. Dan is het tijd om er nu eens even lekker voor te gaan zitten. De komende 2 uur, hele...

One Man's Trash is Another Man's Treasure. Je hoorde de weekendknaller van vorige week. En wat wordt de nieuwe weekendknaller? Ja, ik weet het inmiddels al. En als jij het ook wil weten, dan moet je gewoon...

0: en toch prachtige muziek gemaakt. Uit de jaren 80, Roxy Music and More Than This. Op de zender van de gemeente Altena.
1: Drinken iets lekkers, maar je weet eigenlijk nog niet wat. Jam, vlees, hagelslag. Geen probleem, Jan van der Stelt helpt je met een broodje Altena lunchtip.
0: Vandaag gekozen voor een broodje caprese. De ingrediënten die ik voor je ga noemen, die zijn voor twee personen. Het duurt ongeveer 20 minuten. Wat heb je nodig voor dit broodje caprese? Twee afbak stokbroden of ciabatta's. Twee bollen mozzarella, twee tomaten. Vier theelepels groene pesto. Wat pijnboompitjes, bessen, basilicum en een snufje peper. De bereidingswijze voor dit broodje caprese. Ik ga het je nu vertellen. Pak de stokbroden of ciabatta's volgens de aanwijzing op de verpakking. Rooster de pijnboompitjes in een koekenpan zonder olie. Goudbruin en snijd daarna de mozzarella en de tomaatjes in plakjes. Snijd het brood over de lengte doormidden. Besmeer de onderkant met een laagje pesto. Leg dan om de plakjes tomaat en de mozzarella op het brood. Scheur wat blaadjes verse basilicum en verdeel dat samen met de pijnboompitjes over het brood. En maak het eventueel nog af met een scheutje balsamico en een snufje peper. En zet de bovenkant van het brood erop en dan kun je dus gewoon lekker dat broodje caprese eten. Natuurlijk is het allemaal veel te snel gegaan, maar dat is geen probleem. Mocht je het recept een beetje kwijt zijn, dan kun je het gewoon eventjes naar mij mailen. studio@radioavm.nl. Ik herhaal studio@radioavm.nl. Dan zet je gewoon op graag het lunchrecept. Dan ga ik het jou gewoon lekker eventjes terugmailen. En dan kun je het binnenkort misschien wel gaan bereiden. Hier is Ellen Langley. Just when

27-jarige Amerikaanse country-zangeres die domineert de Amerikaanse hitlijsten op een manier die al decennia lang niet is voorgekomen. Met dit Choosing Texas staat ze al deze week voor de 22e week op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En jawel, hiermee evenaart ze het legendarische all-time hitrecord van Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. En dat verdient volgens mij wel eventjes een applausje, ja. Dit is Morgan Wallen en Tate McRae.

0: was dit vorig jaar dat dit de grote hit was? Ik dacht het wel. Morgan Wallen en Tate McRae.
1: Broodje Altena. Het ultieme weekendgevoel.

J. Joe uit de Zeros. Waarvan er eentje inmiddels vriendschappelijk uit de groep is gestapt. En de Brit Simon Markin, die overblijft, heeft het project volledig solo voortgezet. En begin dit jaar leverde dat nog een nieuwe single op.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Altena en Heusden aan de verbetering van meerdere kruispunten op de N267. Doel is de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Na het ontwerp voor de rotonde Kromme Nol en de Heesbeenseweg wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsontwerp. Ook worden vergunningen voorbereid en plannen gemaakt voor de verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden. De provincie stemt de plannen af met onder meer Rijkswaterstaat, gemeenten en Enexis. Daarna worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd. Ook komt er een informatieavond. Bij een verkeersongeval op een bedrijfsterrein aan de Groeneweg in Veen is dinsdagmiddag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na ruim een uur medische hulp werd het slachtoffer per traumahelikopter overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is voor een zaterdag behoorlijk druk op de weg. 150 kilometer file bij elkaar. Door de werkzaamheden op de A9 file op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Binnenring van de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor knooppunt Nieuwmeer. 20 minuten op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Langzaam rijden over 10 kilometer daar tussen de grens en Duiven. Half uur vertraging nog op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Nasleep van een pechgeval bij Nuansdorp is dat. Staat nog 4 kilometer file vanaf Willemstad. En op de A58 Breda Tilburg. Kwartiertje vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. 8 kilometer file. Is extra druk op de A58 doordat de A59 dit weekend dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
0: Dit is Broodje.

bij Thieves. Vorige week zaterdag hebben ze nog een spectaculaire stunt uitgehaald door 3 concerten in 3 verschillende landen op 1 dag te spelen. Dit deden ze in een tijdsbestek van 24 uur ter promotie van hun 5e studioalbum. In de ochtend stonden ze in Utrecht, 's middags in Brussel en tot slot werd er 's avonds nog opgetreden in de Electric Ballroom. En dat was natuurlijk in het hartje van Londen. Knap hoor, dat je dat allemaal doet. Het zou best wel vermoeiend zijn geweest, denk ik, voor de bandleden van Nothing But Thieves. Maar goed, ze worden er goed voor betaald, dus dan kun je wel wat doen.

plaatje is bijna 50 jaar oud en is een nieuw jasje gestoken door de rapper H. Het oude succes was natuurlijk van Anita Ward. Je hoorde Ring My Bell, of hoewel het anders genoemd wordt door de rapper, namelijk R&B. Ook wel leuk verzonnen.

0: mij ook met de zangeres Ultranate. Je hoorde dus Free.
1: De Kippenvelplaat.
0: Vandaag een alternatieve rockband uit Los Angeles, opgericht in 1996. De band werd begin jaren 2000 in één klap wereldberoemd door de kippen in een film. Ze spelen daarin live in een club. Kenmerkend voor de sound is de diepe, rauwe post-grunge stem van de zanger, die destijds pas een tiener was. Het gaat over de band The Calling. De Kippenvelplaat gaat over de angst om alleen te blijven en reflecteert de onvoorwaardelijke liefde die de grens van de dood overstijgt. Hier is Wherever You Will Go.
1: De Kippenvelplaat.

0: hip-hop platen zijn altijd welkom. Studio, het radio AFM.nl.
1: Broodje Altena, het lekkerste tussendoor.

Het was een dochter van een beroemde Star Wars regisseur. En vroeger was ze zo fanatiek met het spelen van voetbal dat ze haar beide polsen brak. Nou, dan moet je toch gewoon aardig smakker maken, wil je beide polsen breken. Je hoorde het So True op de zender van de gemeente Altena. Met nu de band uit Zwolle, Higo.

ook heel mooi. Tot aan het nieuws van 1 uur. Oh, deze man kwam ook al in Nederland. Wat toevallig is dat zeg. Hij heet Jack Jarrett en hij zingt over Still.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file staat er in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 11 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen na een ongeluk. De vertraging is een half uur doordat er drie rijstroken dicht zijn. Ook dicht is de A9 dit weekend en daardoor omrijders op de A10 Zuid in de file. Voor knooppunt Nieuwemeer op de binnenring 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging in het oosten van het land op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: Woonidee. Dat is mijn idee.
10: Woonidee in Veen.
9: Aan de Begijnhof.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
13: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
13: Broodje Altena.
14: Dit is

0: begin jaren 90. En geschreven als een eerbetoon aan niemand anders dan Bob Dylan. En het leuke is, niemand minder dan Post Malone coverde dit nummer in 2021 om de 25e verjaardag van Pokémon franchise te vieren.
1: Jan van der Stel.
0: Aan met nog een uurtje lang fijne muziek.
1: Jan, wat kan...

Ja, toen deze plaat een aantal weken geleden uitkwam, zat ik te denken, wordt het weekendknaller of wordt het geen weekendknaller? Ik heb er uiteindelijk niet voor gekozen, maar het is wel een hele vette dance track. Mau P and Just a Little Bit More. En als ik dan Mau P zeg, dan denk ik altijd aan de vader van een vriend op de lagere school. Toen ik daar zat, die heette Maup. Ja, Mau P, Maup, dat maakt het uit. Hier is hij weer, zoals beloofd. Vorige week, The War on Drugs.

0: Hij wordt alsmaar mooier en mooier. A new war on drugs. Who's that?
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Vandaag de dag.
0: Het is vandaag 26 september, dag 269 van het jaar. En tot het einde van het jaar zijn er nog 96 dagen te gaan. Jawel, de 100 zijn we gepasseerd.

bomaanslag op het Oktoberfest in München komen 13 mensen om en raken 219 mensen gewond. 1988. Atleet Ben Johnson wordt gedisqualificeerd wegens dopinggebruik nadat hij de 100 meter finale had gewonnen tijdens de Olympische Spelen in Seoul. 2002. De Senegalese veerboot Yola kapseist. Meer dan 1800 opvarenden komen om. En dan 2008.

Brian Ferry, vorige uur nog gedraaid. Hij is een Brits zanger. Hij wordt vandaag 76 jaar. Bart Chabot, Nederlandse dichter, 72 jaar. En de Nederlandse roeister Marit van Eupen. Zij wordt vandaag 57 jaar. Olivia O'Lovely, wie kent haar niet? Amerikaanse pornoactrice, 50 jaar. En Jack Kochner, dat is een Amerikaanse zwemmer. Hij wordt vandaag 32 jaar. Dan is er nog een Iers kinderactrice jarig. Die heet Alicia Wire. Ze is in 2009 geboren en ze is dus 17 jaar geworden. En dan ben ik toch eigenlijk één jarige vergeten. Dat is een Amerikaanse zanger. Hij wordt 59 jaar. Hij heet Shannon Hoon, in 1967 geboren. En hij is de zanger

0: verjaardag van Shannon Hoon, de zanger van de Amerikaanse band Blind Melon. 59 jaar. Mooie plaats.
1: Broodje Altena. Het ultieme.

Luke de Mountain. Wist je trouwens wat hij voor dat hij doorbrak als DJ deed? Hij maakte ringtones voor mobiele telefoons. Jawel. Misschien is dat ook wel aardig gelukt, maar dat is een

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Kozakke Boys heeft zich overtuigend geplaatst voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg won woensdag met 5-1 bij Germania in Groesbeek en kijkt nu uit naar de loting. Trainer Dennis de Nooijer hoopt op een ontmoeting met Heerenveen, Sparta of FC Dordrecht. Verdediger Jesse Giebels ziet liever eerst een tegenstander uit de derde of vierde divisie, om daarna een topclub uit de eredivisie te treffen. Voor Marco Maletic zou FC Utrecht bijzonder zijn, omdat hij daar jeugdtrainer is. De loting is vanmiddag om 5:00. De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraatweg in Sleewijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van een nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, waarna het college een besluit neemt. Voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Vissersdijk in Woudrichum wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichum klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op ruim 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Geldermalsen. De weg is daar weer vrijgegeven, maar er heeft zich wel een file gevormd van 15 kilometer tussen knooppunt Empel en Geldermalsen. De vertraging is nu nog 3 kwartier. 10 minuten extra op de binnenring van de A10 Zuid van knooppunt de Nieuwemeer. 8 kilometer file. Dat heeft te maken met de werkzaamheden dit weekend op de A9. Die A9 is dicht. A16 Breda-Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. Rijdt langzaam. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum Westhalte nog 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat komt mede doordat de A59 dit weekend dicht is voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
5: Weekend Knaller.
4: Dit is AFM.
6: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

De weekendknaller van deze week. Troy Sivan en Party. En je hoort ook nog een klein beetje Madonna tussendoor met music. En tegenwoordig hebben alle artiesten toch wel wat oude successen nodig om een hit te maken. Goeie weekendknallers tussen haakjes, mag ik wel een keertje zeggen. Dan een man, die heet Robert Smith. Hij droeg oogschaduw en hij staat nog steeds op het podium samen met zijn band The Cure. Hier is een van hun mooiste volgens mijn zinziens. Friday, I'm in love.

0: op zaterdag.
1: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.
2: Jouw zaterdagmiddag.

0: Beyoncé. En Love on Top. En als ik Beyoncé zeg, dan moet ik altijd denken aan Destiny's Child. En het schijnt dat er 10 tot 15 tracks nieuwe Destiny's Childs remixen uitkomen. Waarvan een aantal met nog nooit uitgebrachte vocalen.
1: Disco Classic.
0: Nou, vandaag een zangeres die met haar disco classic gezien wordt als als het begin van de vroege electropop. En met name de drumcomputer en de zware baslijn legden de basis voor de elektronische dansmuziek van de jaren 90. Hier is Shannon. Disco Classic.

0: Rita Ora en Anywhere. Maakt het einde aan dit broodje al van deze zaterdag 26 september. Zometeen heel veel plezier bij Kevin en de Sports.
1: Fout! Maar oh zo!

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg deze zaterdagmiddag. En op een aantal plekken vertraging door ongelukken en door omrijdend verkeer van afgesloten snelwegen voor werkzaamheden. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp, daar gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat wel 5 kilometer file met een half uur oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en Geldermalsen, 10 minuten vertraging. De A10, de A10 Zuid bij Amsterdam, tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer. Dat is richting Den Haag, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A16 bij Daar Rotterdam, voor Zwijndrecht, 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En dit is met name omrijdend verkeer van de afgesloten A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
11: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
12: Visie Marketing & Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
10: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Here we go.

0: laatste zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekendsport voor deze zaterdag 26 september. Een best warme zaterdagmiddag 26 september. Beetje bewolkt, 21 graden maar liefst. Hey, dat is genieten, maar wellicht ook de komende 4 uur genieten met heel veel sport hier op Radio AFM in het programma AFM Weekendsport. We zijn tot aan 6 uur vanavond bij je met volop aandacht voor sport uit Altena. Met zometeen onder andere beachsport, maar ook in totaal 8 wedstrijden in het kader van het zaterdag voetbal die wij live gaan volgen in dit programma. Daarover zometeen veel meer. Maar ja, we gaan het eerst even hebben over een onderwerp waar we het vorige week ook al over hadden. Namelijk de motocross in Almkerk vorige week, zaterdag 19 september, verreden. En we gaan nog even terugblikken op die motocross. Aan de telefoon, John Verduin. Goedemiddag, John.
2: Goedemiddag.
1: Vorige week spraken we elkaar even, volgens mij, in wat hectische tijden, of niet?
2: Ja, maar dus lijkt het wel of het altijd zo is, zaterdagsmiddag, als alle wedstrijden zijn, ja. Het is al 23 jaar achter elkaar dat ik toch wel een klein beetje gespannen ben en of alles goed gaat en dat er geen gekke dingen gebeuren en zo. Dus maar goed, langzamerhand went daar wel een beetje.
1: Ja, ben je dan op zo'n zaterdag als die motocross er is met 6 telefoons in je hand aan het rondlopen om alles in de gaten te houden?
2: Ja, nou tegenwoordig hebben we walkie-talkies, dat is ook wel een mooie uitkomst, ja. Maar vroeger was dat wel, ja. Dan werd ik heel de dag gebeld van hoe moet dit, waar moet dat en zo. Dus tegenwoordig hebben we natuurlijk heel onze vaste ploeg die het ook al heel lang doen. Dus iedereen weet tegenwoordig al wat zijn plek is en wat hij moet doen. Dus dat scheelt ook wel.
1: Ja, dus vorige week zaterdag verreden volgens mij. Wat iets langer doorgemoeten gaan dan gepland. Want toen wij elkaar spraken waren jullie nu ook volop bezig met die motocrossen.
2: Ja, het heeft iets langer geduurd omdat er een paar ongevalletjes zijn gebeurd. Achteraf bleek daar allemaal wel mee te vallen. Ja, een botbreuk, maar daar kijken wij in principe niet echt meer van op.
1: Dus, dat hoort er gewoon bij, toch?
2: Ja, het is wel gek om te zeggen, maar dat is wel zo. Ja, dat hoort er wel eens bij.
1: Ja, ik hoorde volgens mij 3 weken geleden of zo, toen Jeffrey Herlings wereldkampioen werd, zo'n opsomming van al de breuken die hij had opgelopen. Dan ja, is 1 botbreuk natuurlijk nog helemaal niks.
2: Nee, daar valt daar best mee. Ja. Iedereen die kost, als je een beetje kost, dan heb je zeker wel gebroken, ja.
1: Kijk, ja. Ja, dat is inherent aan de sport. Hey, maar naast die botbreuken en die kleine ongevalletjes, is het verder allemaal goed verlopen?
2: Ja, super. Ja, we hadden echt op zich mooi weer, net zoiets als nou. Mm-hmm. En beter kon het eigenlijk niet. Gewoon mooi weer, veel deelnemers, ook boven de 200 deelnemers. Dus dat is best wel, niet het record, maar wel echt heel veel. En dan qua bezoekers, ja, dan hadden we echt wel een topdrukte. En dan merkte je ook wel in de tent natuurlijk, dat je heel veel bieren verkocht en andere dranken en zo. Dus, maar dat hadden we wel nodig. Van, vorig jaar is het natuurlijk wel echt letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Dus dit jaar hadden we wel, een dag nodig natuurlijk, ja. Om ook wel geld te verdienen. Want we willen het toch wel blijven doen natuurlijk.
1: Ja, dat zal het over gegaan zijn dan, neem ik aan, in de voorbereiding. Hopen maar op een goede zaterdag dan.
2: Ja, en we hadden s'avonds een goede band, Copycat uit Zeeland. En dan als klapstuk eigenlijk Danny Panadero, die bij de Zwarte Cross altijd de dag verslaat en zo in de arena staat. Ja. Ja, dat was echt dolle pret was het. Dus echt heel leuk.
1: Stond de tent dan nog de hele avond vol, John?
2: Ja, tot een uur of 11, kwart over 11 stond je al vol, ja.
1: Kijk.
2: Ja. Dus, en dat hebben we eerder ook nog niet meegemaakt, dat het zo druk bleef eigenlijk. Maar ja, als je een goede band hebt en zo, dan wordt er vanzelf blijven druk natuurlijk. En als iedereen gewoon gezellig blijft en niet vervelend wordt, dan vind ik alles mooi.
1: Ja, dus ook dat is goed verlopen, dus begrijp ik.
2: Ja, ja, zeker. En je hebt altijd wel iets natuurlijk, maar dat wordt dan ook wel opgelost. En voor de rest was iedereen wel gezellig, ja.
1: Ja. Gelukkig. En als we nou even naar de wedstrijden kijken, John, zien we dan nog deelnemers hier uit de regio?
2: Onze eigen rijders, zeg maar. We hebben natuurlijk een regioklasse. Stefan Vogel, die het al jaren, waar ik het al samen jaren mee organiseer. Michel Boy de Waal, maar die is tegenwoordig is hier ook naar Zeeland vertrokken. Maar goed, die komt altijd nog elk jaar de wedstrijd bij ons rijden. Ja.

0: jaar. Dus jullie zijn nog een beetje aan het rekenen en aan het tellen hoe dat dit jaar moet gaan uitpakken, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk wel dat we van jou wel een mooie plus hebben. Ja, dat geloof ik wel.
0: Ja, als ik hoor dat die bieromzet zo goed is geweest, John, dan moet het goed komen, toch?
1: Nou, dat is het record ook van al die jaren. Dus 28 vaten bier. Dus op zich wel meer dan 5000 bekertjes bier hadden we zijn er getrapt. Dus op zich is dat wel waar natuurlijk, ja.
0: Kijk, daar. Ja. Mooie prestatie ook voor degene achter de bar.
1: Ja, dat is ook zo'n topsport, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ja, dat hoort er dan ook een beetje bij. En, goed, je zei het al, hè, dus in principe een heel goed verlopen zaterdag. Ik neem aan dat dat betekent dat er gewoon volgend jaar ook weer een motocross wordt georganiseerd.
1: Ja, daar gaan we wel weer voor, ja. Want ik denk niet dat er heel veel mee eens zijn, dan zouden we het niet meer doen. Want het is toch altijd wel het ding van het jaar, voor ons, maar ook voor heel veel crossers en bezoekers. Want alle omlege dorpen lopen ook gewoon leeg die kant op, dus... Ja, het is alleen maar bijzonder. Dus het zou zonde zijn, al zou ik het niet meer doen. Nou, we gaan sowieso voor de 25 keer. Oh ja. En wat erna komt, dat zien we dan wel.
0: Ja. Dus nog 2 te gaan in ieder geval, sowieso. Dus duidelijk, ja. Dan zijn jullie afgelopen week waarschijnlijk nog heel druk bezig geweest met alles op te ruimen. Maar ik denk dat als je lang over de Almweg rijdt, dat je nog wel wat daarvan ziet, toch?
1: Ja, maar niet veel meer hoor. Want de baan zie je nog wel liggen. Maar je ziet niet veel meer van hetgeen wat is geweest. Want alles is al opgeruimd. De paaltjes, de lintjes, noem maar op. Dus op zich, als je mooi weer hebt, dan is het ook zo gebeurd.
0: Ja.
1: Dus, en met een grote groep. En de groep die waar we het mee opgebouwd hebben, ja, die zijn er ook allemaal weer bij. Als het afgebroken moet worden. Dus dat is ook wel verbeterd in de jaren.
0: Kijk naar dat is fijn.
1: Ja. Mooi, alleen maar mooi.
0: Ja, ik vroeg me dan toch een beetje af, John, want ik reed een paar weken geleden al langs het terrein en dan zie je inderdaad die bulten nog steeds liggen. En goed, jullie zijn afgelopen week natuurlijk daar aan het racen geweest. Wordt het niet gewoon tijd dat er een permanente baan komt dan in Altena?
1: Ik vind dat een heel goed idee. Ja. Maar ja, weet je wat is, als er nog mensen langs wonen, dan wordt dat altijd wel lastig.
0: Ja, ja.
1: En ik weet ook dat er mensen langs wonen die de motocross helemaal te gek vinden. En die het zelf ook doen. Maar er zijn ook mensen die dat niet fantastisch vinden, denk ik. Als je daar een permanente baan neer gaat leggen. Dus de andere kant, daar moet je ook weer mensen voor hebben natuurlijk heel het jaar. Hè? Ik doe dat zelf ook in Arkel. Daar ben ik tegenwoordig voorzitter sinds een paar jaar.
0: Mm-hmm.
1: En daar gaan best wel wat tijd in zitten. Zo. Ja, dan heb je die tijd ook met z'n allen en zin daarin. Kijk, één keer per jaar is natuurlijk wel heel bijzonder en speciaal. En daarom is het zo druk. Maar als je dat heel het jaar zou hebben, ja, ik zou het fantastisch vinden als we een permanente baan hebben natuurlijk. Maar er komt wel even iets bij kijken, vooral tijd.
0: Ja, dat is ook iets te dicht bebouwd natuurlijk op die plek.
1: Het zou mooi zijn als we het wel ergens kunnen doen, maar tegenwoordig zit niet iedereen met te wachten op een crossbaan. Vroeger vond iedereen dat mooi, maar tegenwoordig ben je asociaal, zeg maar, als je iets te veel geluid maakt. Dat is nou net het verschil tussen toen en nu.
0: Ja, nou goed. En Arkel is ook niet al te ver weg, althans als de Merwedebrug niet is gesloten.
1: Een prachtige baan. Ja, nee, daarom. Maar dat moeten we nog even trainen. Maar het is een prachtige baan, een mooie zandbaan, dus... Er kan altijd gereden worden in principe.
0: Kijk, nou goed om te horen. John, dank je wel dan weer. Succes om nog met een beetje bijkomen wellicht. En ik ga jou zeker later weer spreken over dan de 24e motocross van Almkerk.
1: Nou, laten we het hopen. We gaan ons best doen.
0: Oké, dank je wel voor nu dan. Fijn weekend nog.
1: Succes hè. Yo. Hoi.
0: John Verduin dus, hij organiseerde met een grote groep mensen dus afgelopen zaterdag 19 september de 23e motocross van Almkerk op het terrein aan de Almweg naast Iveco Schouten. Waar dus weer een succesvolle wedstrijd is verreden. Je hoort het hier in het programma AFM Weekend Sport.
2: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Choosing Texas. Ja, populair tegenwoordig deze country muziek. En ook te vinden in de Nederlandse hitparades. En daarmee is het 6 minuten voor 2:30 geworden in dit programma AFM Weekendsport. Gaan we zo meteen om 2:30 starten met ons voetbalprogramma van vanmiddag. Bestaande uit 8 wedstrijden die we live volgen. Daarover zo meteen veel meer. Maar we gaan eerst schakelen met Portugal. We gaan het hebben namelijk over Beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. En aan de telefoon René van der Giessen. Goedemiddag René.
1: Ja, goedemiddag Kevin en goedemiddag luisteraars. Dat klopt inderdaad, vanuit Portugal, ja.
0: Ja, jij liet mij vanmiddag weten dat je eigenlijk een beetje vreemd aan het gaan bent, René.
1: Ja, dat klopt. Ik trof hier de zender aan Radio Portimao. En ja, goed, zij keken mij even aan en ze dachten van die jongen die kan wel wat. Dus misschien kunnen we hem even live op de radio krijgen in Portimao. Dus dankzij de, hoeveel jaar zal het zijn, misschien wel een paar decennia ervaring met de radio in Altena, kon ik dat ook even meemaken hier. Maar nee hoor, zonder gekheid, het was leuk. We liepen er toevallig langs en dan zie je ook dat ze hier leuke regionale radio maken met een lokale artiest. We hebben hem nog even gegoogeld. Hij is totaal onbekend, maar het was toch erg gezellig.
0: Kijk, mooi. Ja, maar goed, wij gaan het over beachsport hebben natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, beachsport, als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik inderdaad de stranden weer voor me liggen. Dus in die zin, het beachsportgehalte als het gaat over zand, daar zijn we ruim aan onze trekken gekomen. De beachsport in Werkendam was de afgelopen week toch ook weer actief op een aantal fronten. Niet zozeer met de toernooien, want dat is wat afgelopen. Ook in het volleybal is de zaalcompetitie weer begonnen. En dat betekent dat er eventjes wat minder toernooi is als het gaat over beach. De programma's die zijn wel in voorbereiding. Winterprogramma, dat staat voor een groot deel. We zijn nog bezig om daar ook de nodige jeugdwedstrijden in aan te brengen. En deze week waren er de reguliere activiteiten, zal ik zeggen. Maar wel erg leuk. Ook de Beachclub 8PLUS van Trema Kids, die dus onze locatie als thuislocatie hebben. We hebben ook weer het nodige gedaan op het zand. Hebben vooral ook wat sokkerlessen gehad, dus voetbal op het zand. Ontzettend leuk om te zien. Ik zag wat filmpjes voorbij komen. Ja, en als je dan ziet wat die kinderen dan zich op het zand lekker kunnen uitleven en met een paar tips eigenlijk gewoon ook heel handig kunnen zijn met het balletje, dan leuk om te zien. En wellicht voor hen ook voor de sport in de toekomst een idee om te gaan doen. En dat kan maar sokker zijn, voetbal, noem het allemaal maar op. Dus dat was leuk. Ik ben niet alleen met vakantie. Ook mijn collega van de beachsportvereniging, Deborah, is op vakantie. En dat betekent dat haar trainingen er eventjes uit liggen. Dat is slechts een paar dagen overigens. Maar wij wilden de kinderen niet teleurstellen. Die hebben we afgelopen donderdag gewoon laten komen. En dan zal je zeggen, wat moet dat zonder trainer? Nou, dat was helemaal geen probleem. Want wij wisten Reisa Schoon, de Europees kampioen van dit jaar, de winnaresse ook van de King of the Queen of the Court, bereid om voor die kinderen, voor de groep te gaan staan. Ja, die vonden dat een fantastisch avontuur om met deze speelster, die ze overigens natuurlijk kennen, want ze is regelmatig op onze locatie, maar dat zij ook voor een keertje hun trainer mocht zijn. Dus ja, leuk om mee te maken voor de kids in Werkendam.
0: Ja, het is wel interessant om te weten van wie deed het nou beter.
1: Ja, maar goed, weet je, dat is een generatieverschil. En ik moet eerlijk zeggen dat als ik kijk, de opleiding die Reisa heeft gehad, die zal inhoudelijk geen andere dingen doen dan hoe zij het zelf geleerd heeft, zal ik maar zeggen.
0: Nee.
1: Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ontzettend leuk om toch een jonge meid ook een keer voor de groep te hebben die ook regelmatig in publiciteit is, die dit soort mooie prestaties levert, waar kinderen ook naar uitkijken. En eigenlijk laat Reisa ook zien dat ze ook maar gewoon iemand is uit het dorp en heel graag met die kinderen optrekt en hen ook probeert wat leuke dingen en wat vaardigheden bij te brengen in het beachvolleybal. Dus alleen maar leuk om dat zo met elkaar te doen.
0: Nee, zeker. Dat kan ik me ook voorstellen. Ik denk dat 80% überhaupt van alle indrukken die ze opdoen is naar het feit, wauw, er staat een topsporter voor mijn neus en die gaat mij nu vertellen wat ik allemaal moet gaan doen. Toch?
1: Toch wel een beetje. Ja. Toch wel een beetje, denk ik. En aan de andere kant, we proberen ook niet de sfeer te creëren dat een grote afstand is. Je doet het leuk, je doet het met elkaar. En zo zijn ze ook gewoon down to earth. En ja, is ooit ook begonnen waar die kinderen begonnen zijn. En alleen maar leuk om dan die ervaring over te brengen. Ja, voor de kinderen toch iets om op terug te kijken. En ik zag ook de nodige foto's voorbij komen. Dus ja, dat doen ze niet iedere week met hun trainer. Maar als zij ze dan een keer staat, ja, dan zijn er natuurlijk toch weer leuke groepsfoto's om thuis ook aan papa en mama en ook aan oma te laten zien van, kijk eens, wij zijn getraind door de Europees kampioen. Dus dat dan toch ook weer wel.
0: Zeker. Nou goed, het is hartstikke mooi dat dan gebeurt. En een mooie oplossing voor het even op vakantie kunnen gaan van Deborah. En dan is dat toch op deze manier heel goed opgelost, denk ik. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Ik denk dat wij elkaar straks om 16:15 nog een keer gaan spreken, René.
1: Ja, we hebben om 16:15 zeker ook nog een klein stukje top beachvolleybal, zoals te doen gebruikelijk. Ik vertelde net per ongeluk al iets, maar goed, ik hoop dat iedereen niet heel goed opgelet heeft, zodat ze straks weer aan de zender gekluisterd zijn. Dus om 16:15 gaan we nog even verder.
0: Oké, tot straks dan, wat mij betreft.
1: Prima. Tot later.
0: Dag. Ja, René van der Giezen dus vanuit Portugal. Ja, vakantie aan het vieren. Maar ondertussen wel gewoon bezig met sport. Zoals het natuurlijk ook wel een beetje bij René, denk ik, past. Heel veel bezig zijn met beachsport. In dit geval beachsportvereniging Werkendammen. We spreken hem straks om 16:45 nog een keer in dit programma AFM Weekendsport. Maar we zo meteen gaan beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. Bestaat in totaal uit 8 wedstrijden die we live gaan volgen. Zo meteen vanaf 14:30. Dat is eigenlijk ieder moment, want ik zie dat de bal bijna afgetrapt gaat worden. De wedstrijd Achillesveen TOGB, daar zijn we live bij. Ook Altena tegen Arkel, GRC14 tegen RKDVC. Woudegem tegen Sparta 30 en Noah 32 tegen DSS 14. Wedstrijden die dus om 14:30 gaan starten. Om 15:00 de wedstrijd Sleewijk de Alblas. En zojuist voorbijgekomen dat de wedstrijd Kozakken Boys Koninklijke HFC om 15:45 gaat starten. En om 15:30 dan ook nog de wedstrijd Jong Brabant tegen Wilhelmina 26. Daar zijn we allemaal live bij aanwezig. En daarnaast wordt er ook nog om 18:30 afgetrapt. Dat is dan voor de wedstrijd DVG tegen GDC. Ja, dan zijn wij inmiddels klaar met dit programma van Weekend Sport. Dus helaas niet live bij aanwezig. Maar toch dus 8 wedstrijden die we live gaan volgen in dit programma AFM Weekend Sport. En mocht je in de tussentijd zelf wat te melden hebben, sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl. Dat is ons mailadres voor al je nieuws over de sportieve prestaties.

0: dan zeg je AFM.
1: Dit is Altena's beste muziekmix. Come on. Op DAB, FM en online. Dit is AFM Weekend Sport.

0: Shackles. Praise You. Op Radio AFM hoorde je dat in de programma AFM Weekendsport. Waar het 3:08 is geworden. En wij gaan beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. In totaal 8 wedstrijden die we dus live volgen. Waarvan er in totaal 5 stuks om 2:30 zijn gestart. En de eerste wedstrijd waar wij vanmiddag naartoe gaan, dat is de wedstrijd Achillesveen tegen TOGB. En vanmiddag daar langs de lijn Teus Prinsen. Goedemiddag Teus.
1: Ja, goedemiddag Kevin, hier vanaf Sportpark De Hanenweide bij de wedstrijd Achillesveen TOGB. Ja, natuurlijk Achillesveen van de week, ik heb het geappt. Eigenlijk wou ik er niet over hebben vandaag en van de week een smadelijke nederlaag geleden tegen Kloetingen. Nu is het weer TOGB wat in de 16 probeert natuurlijk de doelman te verschalken. Maar het is Sam Spijkers die de bal oppakt. En daar is het Pim Goossens die de bal op het middenveld opspeelt. En zo kan aan de andere kant Keukens proberen de aanval op te zetten. Maar hij verslikt zich in de bal. Maar nu is het weer Achillesveen wat probeert eigenlijk die aanval verder uit te breiden. Maar het is de verdediging van TOGB die de bal oppikt. Hier een minuutje of 7 gespeeld bij de wedstrijd. Achillesveen tegen TOGB. En de tussenstand is nog steeds 0-0.
0: Ja, en de volgende wedstrijd op ons lijstje. Dat is de wedstrijd Altena tegen Arkel. En daar staat vanmiddag langs de lijn Fred Wessels. Goedemiddag Fred.
2: Hele goede middag. 7 minuten gespeeld. De stand is 0-0. Maar had ook al 2-2 kunnen staan. Beide ploegen hebben al 2 echt hele grote kansen gehad. Het is een leuke wedstrijd nu toe. Met een open wedstrijd. 2 ploegen die willen voetballen. 2 ploegen die willen aanvallen. En dat zie je dan ook gelijk. Nu gaat Arkel weer een kans krijgen. Weer op 1-1, maar wordt keurig verdedigd. En de bal in de voeten van Dietje weg, die de bal weer naar voren schiet. Voor 2 ploegen op veel belang natuurlijk. Allebei eerste wedstrijd verloren. Dus om aan te haken, zul je vandaag moeten winnen. En dat staat de 2 ploegen tot nu toe zien. Stand hier nog wel 0-0.
0: En wij gaan dan naar de wedstrijd GRC14 tegen RKDVC. En daar staat vanmiddag langs de lijn Kees van Herper. Goedemiddag Kees.
3: Ja, goedemiddag. Ook hier vanuit Vieze-Rijswijk. GRC dat vandaag de eerste thuiswedstrijd van deze competitie tegen RKDVC uit Drunen speelt. Een derde klasse E waar GRC van het jaar in staat. Dat bestaat uit 7 zaterdag en 7 zondagploegen. Daarom moeten ze veel laat voetballen. Maar gelukkig thuis is het alles om 2:30. En nu ook, we zijn 8 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Beide ploegen die volaan de aanval zoeken. Het is GRC dat nu op de rechterkant goed doorgaat. Maar die bal, dat was al een goede kans voor GRC. Maar het is RKDVC dat de eerste kans had. Al in de derde minuut hadden ze een hoekschop. En die bal die werd goed voorgegeven en net over de lat gekopt. Gelukkig voor alles wat GLC is. Maar het is GLC dat natuurlijk moet winnen om bij te blijven. Vorige week gelijk gespeeld. Was ook niet nodig. Nu is het GLC dat de bal op de midden opvangt. En de bal wordt rondgespeeld weer over de linkerkant. Want daar is GLC. Of over de rechterkant. Nu is GLC het geval. Daar komt de bal voor. Maar hij wordt door de verdediging van RKDVC weer weggeschoten. Waardoor GLC hem weer op kan vangen op het middenveld. Een mooie paas. Nu over de linkerkant. En daar kan je even kijken. Oh, die is net te hard. Maar dat was weer een goede kans. We zitten nu in de 10e minuut. We hebben een tussenstand van 0-0.
0: En wij gaan naar de wedstrijd Woudinchem tegen Sparta 30. En daar staat vanmiddag langs de lijn Jur Vroma. Goedemiddag Jur.
4: Ja, inderdaad. En weer welkom natuurlijk ook voor onze luisteraars. We zijn hier inderdaad een minuutje of 9 onderweg. Met nog een stand van 0-0. Op dit moment Woudinchem aan de bal. Aan de rechterkant. Probeer de mannetjes op te spelen. Legt hem dan inderdaad voor de goal. Maar gaat via een been van de Sparta 30 speler over de achterlijn. En een hoekschop voor Woudinchem. Vanaf de rechterkant gaan we even meemaken. Kim Saman, ja, die gaat zich daarmee belasten. Zoals bij iedere vrije trap en hoekschop is hij de man die daar. De bal komt inderdaad hoog voor de pot. Gaat inderdaad om het hoofd van de Sparta-man. Gaat dan inderdaad terug naar de Woudinchemmers. Is het Sparta 30 die de bal helemaal terugspeelt. Weer in de voeten van Sven Beustof. En dan gaan we toch weer naar voren. Via de Sparta voeten. En dan via Danny Schaap helemaal weer terug naar Jamie Groenmaak. Die opnieuw gewoon de aanval zal opzetten. gaat naar de rechterkant. Op snelheid gaat hij er langs. Wordt inderdaad aangetikt en krijgt een vrije trap. Niet mee. Over de zijlijn, Woudrichem gaat ingooien. Halverweg de helft van Sparta 30. Gaat naar Boris Sekrever, neemt hem nog even mee. Probeert dan een mannetje te opspelen, legt hem terug. En gaat over de achterlijn. Doelschop voor de Sparta-keeper. 11 op de klok, stand 0-0 en terug naar de studio.
0: Ja, waar wij naar de volgende wedstrijd op ons lijstje gaan. Dat is de wedstrijd NOA 32 tegen DSS 14. En daar staat vanmiddag voor ons langs de lijn Michiel Vos. Goedemiddag Michiel.
5: Goedemiddag.
0: We zijn benieuwd naar het verloop van de wedstrijd, Michiel. Ja.
5: Nou, het gaat erg hard hier. We zitten momenteel in de 10e minuut en het staat al 3-0 voor Noad. In de 2e minuut kwam je Noad via Julian Vos op een 1-0 voorsprong. En 3 minuten later was het weer Julian Vos die de 2-0 maakte. En de derde werd gemaakt door Wesley van der Wat. Dus het gaat erg hard. Noad is heel erg in de aanval. Tussenstand 3-0.
0: Kijk, hartstikke mooi. Een hele snelle, dikke voorsprong dus voor Noah 32. En Michiel Vos is nieuw voor ons en staat vanmiddag daar langs de lijn. En fijn dat hij dat voor ons wil doen. Dus we blijven op die manier lekker deze wedstrijd volgen. De wedstrijd Noah 32 DSS 14 dus ook te horen op hier op Radio AFM in het programma AFM Weekendsport.
6: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Hé, hey, waar waren jullie dan? Hè? Hebben jullie ons daar gewoon achtergelaten? Hè?

0: Ja, muziek van Donnie samen met Yves Berendsen. En nachtenlang met de nodige aan geluiden en bijeffecten. Wat er allemaal gewoon bij hoort hoor in dit nummer. Nachtenlang dus, Donnie en Yves Berendsen. En daarmee is het bijna 12 minuten voor 3 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En keren wij terug naar het live voetbal. Terug naar de wedstrijd Achillesveen TOGB. Thuis Prinsen.
1: Ja, het is hier rustig. Ik heb inmiddels 16 minuten gespeeld bij de wedstrijd Achillesveen TOGB. En echte kansen zijn er voor beide teams nog niet echt geweest. Hier ook nu is het TOGB wat probeert aanval te zetten via de linkerkant. Kijk, de bal wordt lang gespeeld. Even kijken, en daar is de doelman Brand die de bal weg moet koppen. Even kijken, het is toch verdedigend Achillesveen wat de bal naar voren speelt. Maar het is alleen Pim Goossens die zich voorin begeeft. En er staan 4 verdedigers tegenover. Ja, dan ben je machteloos natuurlijk. Het is toch weer TUGB wat probeert die aanval te zoeken. Ja, natuurlijk TUGB van de week in 3-0 voorsprong. En dan nog met 6-4 verliezen thuis van Roda Raalte. Is natuurlijk ook niet goed voor de mentaliteit. Maar de ploeg probeert natuurlijk hier toch vandaag een paar puntjes mee te nemen. Maar Achillesveen, ja, ik heb het er straks al gezegd, moet hier vandaag minimaal 3 punten overhouden aan deze wedstrijd. Om mee te blijven doen in die derde divisie. Nu is het aan de linkerkant, is het even kijken. Het is ja, Keukens die de bal tegen een speler aanschiet. En het is nu Kevin Vermeulen die probeert de doelman te verschalken. Maar hij is er iets eerder bij. En nu wordt het spel stilgelegd door de scheidsrechter Bergen hier ook. Want het is een speler van TOGB die zijn bal tegen zijn hoofd kreeg. Van een speler van Achillesveen. Bij het hoogte. Letsel wordt de wedstrijd gelijk stilgelegd. Even kijken, nu is de scheidsrechter die discussie gehad met Statie. Even kijken, de speler komt omhoog en krijgt daar al een stuiterbal. Kijk, het spel legt nog steeds stil hier bij de wedstrijd Achillesveen TOGB. Inmiddels 18 minuten gespeeld en de tussenstand is nog steeds 0-0.
0: En wij gaan terug dan naar Altena tegen Arkel, Fred Wessels.
2: Waar inmiddels ook 18 minuten op de klok staat. En in de 10e minuut is Arkel, en eigenlijk is het ook wel een beetje verdiend, op een 0-1 voorsprong gekomen. Het had heel makkelijk uitgespeeld. Speler liep makkelijk weg van het middenveld. Kwam helemaal vrij voor de keeper. Nu schoot de bal onder hem door in het doel. En Altena probeert het daarna wel. Maar het is niet dat ze echt eruit komen. Arkel zit heel goed druk. En Altena komt niet echt lekker in zijn spel. Terwijl Arkel gewoon wel lekker blijft voetballen. Nu probeert Altena het wel een keer weer. De bal weer lang naar Lucas. Die kijkt en die schiet en die haalt er een corner uit. Daar hebben we net ook weer een goede kans gehad. Ook een corner. En dat is ook ingetraind waar de bal bij de tweede paal komt en teruggekopt wordt. Alleen was er niemand op dat moment om lekker in te lopen. Om in ieder geval die gelijkmaker te maken. Nu gaan we kijken. Een corner voor Altena. Charlie Prins achter de bal. Veel geduw en vertrek weer in de 16 zoals altijd. Komt de bal bij de tweede paal. Ingekopt en naast de kop. Dat was een goede kopkans weer, maar de bal gaat naast. Stand hier 0-1 voor Arkel.
0: En dan keren wij terug naar de wedstrijd GRC 14 tegen RKDVC. Kees van Herpen.
3: Ja, een mooie open wedstrijd. Beide verenigingen zoeken de aanval. En het was, ik had jullie net was ik van de zender af toen, was het GRC dat over een prachtige aanval over rechts, was het Job Bosje die de 1-0 scoorde voor GRC. Maar amper een minuut later, een vrije trap van 20 meter voor RKDVC. En de verdediging stond niet goed van GRC. Het was Daan Lucas die heel gemakkelijk de 1-1 kon aantekenen. Nu zijn beide verenigingen, en de aanvallen die golven op en neer. Nu is het weer RKDVC dat de aanval is. Er wordt een overtreding gemaakt, waardoor de vrije trap voor GRC is ter hoogte van de eigen 16 meter gebied. Maar GRC heeft ook een kans al gehad om op 2-1 te komen. Maar ja, die bal, het was de voorhoede van de GRC. Maar ze maaiden glad over de bal heen, want ze stonden vrij voor doel met 2 man. Maar ja, dat kan gebeuren. Nu even een vrije trap weer voor GRC van achteruit. Het is Van Est die bal naar voren schiet. En waar die wordt weer opgevangen aan de linkerkant. Wordt weer helemaal teruggespeeld op Van Est, waar die bal vandaan komt. Maar aan de rechterkant van 2-3 man vrije heel tijd van GRC. En alles gaat over links, dat snap ik niet. Nu is het weer GRC dat de aanval probeert te zoeken. Maar die bal die wordt weer goed verdedigd. Nu gaat hij naar de linkerkant. En het is Van den Hoever die bal krijgt. En die hem gewoon kan passen. Even kijken, hij wordt weer goed verdedigd door RKDWC, die dan gelijk weer de aanval zoekt. Het spel golft op en neer en het is echt, om, voor de neutrale toeschouwer is het best een mooie wedstrijd. Nu is het Kenneth Hoeken die die bal achterin rustig kan aannemen. Terugspelen op de keeper van GOC, die weer aan een aanval begint. 21 minuten gevoetbald, tussenstand van 1-1.
0: En wij keren dan terug naar de wedstrijd Woudinchem Sparta 30. Jur Vroma.
4: Ja, waar we zojuist Woudinchem een hele knappe aanval zaten opzetten gewoon. Was vanaf de rechterkant hard geschoten door Danny Schaap. Komt op de paal. En dan is het nog Weusthof die probeert om hem binnen te werken. Want dan gaat het precies naast. Nou, een hele diepe bal. Maar er wordt voor buitenspel gevlacht. Voor Weusthof. En dan gaat Sparta 30 een vrije trap nemen. 21 hebben we gespeeld. De stand is nog steeds 0-0. En het is nog steeds een gelijk opgaande wedstrijd. Waarbij Woudinchem toch wel iets meer aan de bal is. Tot zover hier, Woerkum terug naar de studio.
0: Ja, waar we zagen dat er al heel snel een hele grote voorsprong was gescoord bij de wedstrijd Noah 32 DSS 14. We zijn benieuwd of daar verandering is gekomen. Michiel Vos.
5: Stand is nog steeds 3-0. Niks veranderd. Noah had wel nog een penalty gemist. Helaas door Jean-Paul Arendsen niet verzilverd. Dus de stand nog steeds 3-0.
0: Goed, komen we zo meteen bij die wedstrijd terug. Dat zal zijn na het nieuws van 3 uur. Dat geldt overigens ook voor al die andere wedstrijden. En straks vanaf 3 uur ook live de wedstrijd Sleewijk de Alblas. En om 3:15 dus de wedstrijd Kozakken Boys Koninklijke HFC. Ja, de Koninklijke HFC heeft behoorlijk wat vertraging gehad onderweg naar Werkendam. En vandaar dat de wedstrijd een kwartiertje later begint. Heeft alles natuurlijk te maken met de afsluiting van de Merwedebrug. Dus om 3:15 start dan Kozakken Boys Koninklijke HFC. En om 3:30 ook nog de wedstrijd Jong Brabant Wilhelmina 26. En ook daar zijn we live bij aanwezig. Dus zometeen naast die 5 wedstrijden van de net nog 3 wedstrijden extra te horen in dit programma AFM Weekend Sport. Waar we na het nieuws van 3 uur bij je terug zijn. En voor dit uur eruit gaan met muziek van Years and Years. Dit is King, dit is Radio AFM, AFM Weekend Sports.

0: is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files vallen er een drietal op. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 7 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. A16 bij Daar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndweg een bijna 10 minuten oponthoud. En de A58 Breda Tilburg voor Tilburg Reeshof ook een ongeluk. De weg is hier weer vrij, maar de vertraging altijd nog ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren?
0: In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom in de tweede uur van dit programma AFM Weekend Sport. Waar we in totaal 8 wedstrijden live aan het volgen zijn. Voetbalwedstrijden heb ik daar uiteraard dan over. Dat zijn de 5 die we zojuist in het eerste uur al hoorden. De wedstrijd Kozakken Boys Koninklijke HFC. Die dus pas om 3:15 van start gaat. Jong Brabant Wilhelmina 26. Die om 3:30 van start gaat. En de wedstrijd die om 3:00 is begonnen. Hè. Dat is de wedstrijd Sleewijk de Alblas. En daar staat vanmiddag langs de lijn Danny Biemans. Goedemiddag, Danny.
2: Hey, goedemiddag. Ik ben gaan zitten hoor. Want die knieën van mij die hebben de beste tijd gehad, had ik begrepen. Dus als ik 2 keer 3 kwartier moet gaan staan, dan houdt dat alles op. Maar dat is volledig nutteloze informatie die ik nu verstrek. En dat doe ik wel vaker, hoor ik van de trouwe luisteraars van de AFM. Maar we zijn inmiddels begonnen. We zijn 6 minuten onderweg. Het is belang en na niet saai. Sleewijk heeft de overhand. Voetballen wat makkelijker. En had het balletje ook keurig rondgaan. Dat resulteerde net al in een hoekschop met een kopbal van Danilo Cross. Eigenlijk kon hij redelijk makkelijk inkoppen, maar die door de keeper uitstekend gered. En die de rebound werd door Milan Sam ingestoten. En ook die werd gewoon keurig netjes gepakt door de keeper. Dus die heeft zijn spoor inmiddels wel verdiend de eerste 6 minuten. Daarvoor een goede actie van Milan Sam, die alleen doorging, direct de tegenstander passeerde, 16 meter gebied in dribbelde. En toen de bal afkapte, maar toch echt wel door de tegenstander met 2 handen vastgehouden werd aan zijn shirt. Je zag het shirtje bijna uit zijn voegen scheuren. Maar dat scheids vond dat geen penalty dus. Nee, de beste man heeft er versteld van, laten we er maar vanuit gaan dat dat zo is. 0-0, dus 2 grote kansen voor Sleewijk. Sleewijk zonder Rick Rijkers, die is een weekend weg. En ook zonder Mac van Min, die is licht geblesseerd, dus die heeft een spierblessure. Daarvoor voetballer Mikkel Koep en Ander van Andel in de basis. Nou, van beide spelers wordt Sleewijk niet minder, dus dat zijn mooie oplossingen. Dat is ook wel de kracht van Sleewijk, vind ik, dit seizoen. Dat je de eerste 11 zijn sterk, maar nummer 12, 13, 14 en 15 zijn, daar word je niet minder van. Dus dat is een groot goed wat wij als club hebben. Eerste wedstrijd redelijk overtuigend met 2-4 gewonnen van Heerenveen naar vorige week. Alblas 2-5 verloren. En die hebben ook nog eens een keer 2 rode kaarten gehad in het begin van het einde van de wedstrijd daar. Die spelers zijn er niet bij. Ook nog een zware blessure opgelopen in het bekertoernooi. Dus ook die speler is er niet bij, want die heeft zijn schenen en zijn kuit neergebroken. En Nama houdt hij het goed van mij. Maar volgens mij is het bieden ze aardig weerstand. We gaan er ook vanuit dat zo zal blijven. Want er staat de ploeg wel onbekend. Volgens nog 8 minuten gespeeld. 0-0 op een redelijk zondig hoefpark.
1: Kijk. 0-0 dus bij Sleewijk de Alblas. Zojuist dus begonnen. Dadelijk om 3:15 start dus ook de wedstrijd Kozakken Boys Koninklijke HFC. En wij keren terug naar de wedstrijd Achillesveen TOGB. Teus Prinsen.
3: Ja, het is hier in de 30e minuut. Dus het is 0-1 geworden voor de TOGB. Ja, het zag er eigenlijk nog een beetje uit. De laatste 10 minuten van gebeurde er eigenlijk heel weinig bij Achilles. En het was TOGB wat eigenlijk de boventoon voerde hier ook bij de wedstrijd. Achillesveen TOGB. Ja, Achillesveen zal natuurlijk toch iets meer moeten laten zien om hier vandaag een resultaat te halen. Nu is de TOGB is de nummer 9, de man van het doelpunt die de bal aanspeelt op het middenveld. Ja, en Achillesveen wandelt er gewoon langs heen. Nu is de nummer 11, een van de betere spelers van TOGB die de bal afgeeft. En in de 16 is het Sky van Dongen die de bal oppikt. En daar is het Jochem Schij die de bal naar voren speelt. Maar het is weer die nummer 11. Van TOGB die daar heel simpel de bal op kan pikken. En zo kan TOGB weer beginnen met die aanval op te zetten vanaf de middenlijn. De Achillesveen heeft hier vanmiddag nog weinig laten zien. Dit is eigenlijk hetzelfde niveau als afgelopen dinsdag tegen Kloetingen. En met dit spelbeeld haal je geen resultaten. Inmiddels 40 minuten gespeeld bij de wedstrijd. Achillesveen TOGB, tussenstand 0-1.
1: En wij keren dan terug naar de wedstrijd Altena tegen Arkel. Fred Wissels.
4: Hier ook 40 minuten op de klok. Stand nog steeds 0-1. Is eigenlijk wel een klein wondertje. Want Arkel is wel in de betere ploeg, iets bovenliggend. Je krijgt iets meer kansen. Maar ook Altena heeft ook zeker echt wel 2-3 hele goede kansen gehad. Maar goed, de ballen winnen er nog niet in. En het is gewoon twee ploegen die willen voetballen. Dat is wel mooi om te zien. En daardoor krijgt ook best wel ruimte aan beide kanten. Maar toch zijn ze wel aan elkaar gewaagd. Maar wat ik zeg, Arkel is net iets vernuftiger, net iets slimmer. Nu wel Altena eruit. De bal door. De bal gaat door in de hoek naar Jitten. Maar die is te hard, denk ik. Hij houdt hem nog wel. Hij houdt hem nog. De bal komt voor. En daar staat niemand voor de potter. Jammer. De bal wordt teruggewerkt. Jean-Louis Prins krijgt de kans om te schieten. En schiet tegen de speler op. En nog een keer. En dan komt de corner uit. De stand hier. En een best wel boeiende wedstrijd. 0-1.
1: Dan keren wij terug naar de wedstrijd GRC 14 tegen RKDVC. Kees van Herpen.
5: Ja, hier zitten we in de 41ste minuut en het is nog steeds 1-1. Maar het is op het ogenblik RKDVC dat iets betere partijen, iets betere ploeg is als GFC. RKDVC is ook meer in de aanval. Realiseerde ik al een paar hele goede kansen, maar die werden goed door de keeper, door Nick de Haan gestopt. Nu is het GFC dat de aanval zoekt over de linkerkant. Die bal, maar die wordt gelijk weer weggewerkt door de verdediging. En RKDVC dat de verdediging heel goed heeft staan, vind ik. Ze hebben bijna alle ballen van de GFC. Die verlangen ze nu. Is het GFC dat weer vanuit de midden opgebouwd. Het is een lange bal van Kevin van Es. Maar hij wordt weer verdedigd. Maar ze gaan de bal afpakken, GFC. Om zo weer die bal naar voren. Maar het is, hij gaat over de zijlijn. Waardoor GFC ter hoogte van de achterlijn van RKDVC een inworp krijgt. Ik zal deze even meenemen. Het was Dennis van Es die de bal goed naar voren werkte. Maar die werd ook weer goed verdedigd. Nu is Dennis weer aan de bal. Hij geeft de bal terug achter op Daan Schriever. Maar daar wordt een overtreding gehad. Ter hoogte van de ongeveer 20, 22 meter van het doel. Alles gaat naar voren van GFC. Dat zou ik niet doen, want die mannen zijn echt snel voorin. Maar ja. Het is een vrije trap. Ik neem hem even mee. Het is Sam van der Stelt die hem hoog voor het doel zal gooien. Waardoor natuurlijk proberen de luchtmacht van de GFC. Want springen, er zijn een paar grote jongens voorin. De scheidsrechter legt de bal nog goed. De scheidsrechter vandaag is iets Roeland uit Sleerwijk. Daar komt de bal hoog voor het doel. En hij wordt gekopt, maar hij wordt naast gekopt. Nee, hij blijft in het spel. Hij wordt weer voortgezet. Nu wordt de bal goed onderschept, waardoor GFC een corner krijgt. We zitten in de 43ste minuut. Het is een iets beter RKC, maar de tussenstand is 1-1.
1: En dan gaan wij terug naar de wedstrijd Woudegum tegen Sparta 30. Juf Roma.
6: Ja, waar we inderdaad nu 42 minuten gespeeld hebben. En de stand is 1-1. Het was een gigantische verdedigingsfout van Woudrichem. Die ervoor zorgde dat de kopbal teruggespeeld werd. Nu zien we inderdaad dat Bori hard uithaalt vanaf de rechterkant, maar in handen van de keeper. Ja, het is inderdaad een gigantische fout van de verdediging, zoals ik al zei, waar Stijnboer goed gebruik van wist te maken en alleen op de keeper kon afstaan en scoren. Zo de 0-1 op het scorebord. En dan is het in de 32e minuut dat Danny Schaap aan de bal komt. Inderdaad, 2-3 man op speelt. En dan vanaf 30 meter hard uithaalt. En de bal die vliegt de kruising in. En zo hier de stand op 1-1. Ondertussen 43 minuten gespeeld. Woudegem aan de bal op het middenveld. En ik geef je terug aan de studio.
1: Maar wij terugkeren naar de wedstrijd Noah 32 DSS 14. Michiel Vos.
7: Het is inmiddels 4-0 geworden voor Noah. Het is Julian die een hat-trick compleet maakt. Dus tussenstand 4-0.
1: Kijk, gaat snel daar bij Noah 32 DSS 14. De wedstrijd die we dus zojuist hoorden. En we live aan het volgen zijn in het programma AFM Weekendsport. Daar gaan ze zich opmaken voor de rust. En keren we dan terug in de tweede helft bij die wedstrijd. En ik zie dat er zojuist is afgetrapt bij de wedstrijd Kozakkenboys.

0: door het oog van de nacht hoorde je hier op Radio AFM, waar het 4:10 is geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En wij terugkeren naar de wedstrijd Sleewijk de Alblas. Danny Biemans.
1: 0-1 voor de Alblas. Zo zie je het maar. Je maakt je kansen zelf niet. En dan komt er één hoekschop. Slecht verdedigd van Sleewijk. Die bal schiet eigenlijk in het 5-meter gebied veel midden door. En aanvoerder Jeffrey Gelderblom uit mijn hoofd, die stond daar attent en die schoot hem keurig binnen. Nou, dat is echt aan Sleewijk zelf verwijt dat je nu met 0-1 achter staat. Want er was echt kans op kans en één moment van onoplettendheid en je hebt de 0-1 achter je kiezen. Daarvoor ook een goede verre inworp aan de kant van de Alblas. Die jongen die legt hem echt op het randje 5 meter. En ook dat is gevaarlijk. Maar schijnbaar hebben ze dat al geweten. Want die werd wel goed verwerkt. En de hoekschop die daaruit volgde, daar kwam de 0-1 uit. Dus 0-1, mag wel zeggen, tegen de verhouding in. Dus het maakt me ook niet zo heel veel zorgen dat het straks 1-1 wordt en 2-1 wordt. Maar vooralsnog moeten we tegen een achterstand. Kijken we tegen een achterstand en moeten we dat goed gaan maken.
0: Goed, Sleewijk de Alblas dus 0-1. Ja, een minuutje of 5 geleden afgetrapt. De wedstrijd Koos Wakker Boys Koninklijke HFC. En vanmiddag staat er voor ons daar langs de lijn Dick Dame. Goedemiddag, Dick.
2: Goedemiddag. Ja, inmiddels, net wat je zei, een minuutje of 5 hebben we er hier op zitten op Sportpark De Zwaaier. Tussen Koos Wakker Boys en de Koninklijke HFC uit Haarlem. Ja, Koos Wakker Boys in bloedvorm kunnen we wel stellen. Van de afgelopen week weer 2 uitstekende resultaten. Winst bij de Koninklijke HFC, HHC in Hardenberg. En de makkelijke overwinning tegen de derde klasse uit Groesbeek, Germania. Vanmiddag dus opnieuw een belangrijke wedstrijd voor de mannen van Dennis de Nooijer. Kozakkenboys inmiddels door de goede resultaten opgeklommen naar plaats 2 op de ranglijst. Ja, en dat belooft natuurlijk heel veel. Dat overtreft alle verwachtingen in het Werkendamse kamp. En laten we hopen dat het vanmiddag ook weer een vervolg mag krijgen. Ja, we hebben wat probleempjes bij Koos Wakker Boys, maar het maakt eigenlijk niet uit voor de opstelling van Dennis de Nooijer. Ramon ten Hove in het doel, Storm Hop in de achterste linie met Tom Sas. En vervolgens bestaat het elftal uit Dian Versluis, Gwern Stout, Milan van den Berg, Dieland, Pedro, Damien den Berg.

0: beste. Zenia Deurlo, Jesse Giebels en Grabama, de topscorer aan de werkendamse zijde, die inmiddels al ruim 7 treffers achter zijn naam heeft. En als middenvelder is dat natuurlijk een uitstekende prestatie. En laten we hopen dat hij ook vanmiddag hier het net weer weet te vinden op Sportpark De Zwaaier. Voorlopig een minuutje of 7 zijn we onderweg. Stand nog 0-0. Geen bijzondere feitelijke te melden nog van hier van deze wedstrijd. De wedstrijd staat nog 0-0 en er zijn geen kansen voor beide teams geweest. Mocht het zijn een kopbal van Kozakkenboys die ten nauwe nood naast de goal ging van HFC. Maar voor de rest geen noemenswaardige feiten te melden hier nog vanaf Sportpark De Zwaaier. En wij hopen uiteraard dat dat wel gaat gebeuren. Ik geef dus over aan de studio bij een 0-0 tussenstand hier op De Zwaaier.
1: Kom uiteraard zo meteen terug bij die wedstrijd. Kwartiertje later dus gestart in verband met de files onderweg voor de Koninklijke HFC. Afsluiting Merwedebrug heeft gisteren tot behoorlijk wat chaos geleid. En het schijnt ook op dit moment nog enorm druk te zijn op de weg. En daar had de Koninklijke HFC dus last van. Zo meteen om 4:30 start ook nog de wedstrijd Jong Brabant tegen Wilhelmina 26. Daar zijn we uiteraard ook live bij. Even wat ruststanden op een rij. Achillesveen TOGB 0-1. Altena Arkel 0-1. GRC 14 RKDVC 1-1. Woudinchem Sparta 30 1-1. En bij Noah 32 tegen DSS 14 scoorde Noah 32 vlak voor rust in de 45e minuut nog de 5-0. En dat is dus ook de ruststand bij die wedstrijd 5 tegen 0. Stel meteen dus terug naar het live voetbal in dit programma van Weekend Sport. Maar eerst even tussendoor wat fijne muziek op je radio. Terug naar de jaren 90. Dit is Take That. And Back for Goods.

0: Fluitzwaaier Fontijn. Het is alweer een tijdje geleden, hè, want 2 miljoen extra inmiddels in Nederland. Maar goed, doe het uit. 15 miljoen mensen. Fluitzwaaier Fontijn op je radio. En daarmee is het 2 minuten over 4:30 geworden in dit programma van Weekendsport. En keren wij terug naar de wedstrijd Koos Rocker Boys Koninklijke HFC. Dick Dame.
1: Ja, 10 minuten is er gespeeld en de stand is nog steeds onveranderd, 0-0. We hebben wel een mogelijkheid gezien voor de thuisclub. Het was Dion Versluis die een afgemeten voorzet van Pedro niet te wisten promoveren tot een goal. Maar Kozakken Boys, dat heeft het overwicht en HFC is eigenlijk gedoemd om wat op de counter te spelen. Maar desalniettemin blijft het oppassen natuurlijk voor de defensie van Kozakken Boys. Om de Haarlemmers van scoren af te houden, die ook verrassende uitslagen inmiddels al hebben geboekt bij de treffers de bovenliggende partij waren en daar een gelijkspel weg wisten te halen. Dat is natuurlijk ook een uitstekende prestatie. Vorige week liep het allemaal wat minder aan de kant van de Haarlemmers, maar misschien te wijten aan de opening van het nieuwe sportcomplex van de Koninklijke HFC, volgens de besturen van HFC. Maar goed, voorlopig hopen we dat die mindere dag vandaag zich voortzet en Kozakken Boys de boventoon mag voeren en de 3 punten in eigen huis weet te houden. Maar voorlopig dus nog niet gescoord. De Kozakken Boys met 25 treffers toch al uiterst productief in de competitie. Laten we hopen dat er aan die 25 nog wat toegevoegd mag worden. Hedenmiddag. Voorlopig dus 0-0 hier op de Zwaaier.
0: En wij keren dan terug naar de wedstrijd Sleewijk de Alblas. Danny Biemans.
2: Op de Roef, waar het nog steeds 0-1 is in het voordeel van de Alblas. Oud Alblas wil ik iedere keer zeggen, maar het is de Alblas. Maar Sleewijk toch echt wel een maatje beter is. Hoor. Een makkelijke voetbal, ballen goed rond laat gaan. Maar van de andere kant is het, krijg je echt wel gewoon geweldige kansen. Alleen het is, je moet ze erin prikken. Piet Jo is net ook leven de keeper. Milan Sam die een paar keer doorging. Jasper Lankhaar die waar de keeper goed bij zat. Onder de lat wegtikt. Ja, die ballen, als je die kansen blijft krijgen, dan vliegt er echt nog wel eentje in. Maar volgens nog is het 0-1. Nu een vrij trap aan de linkerkant van het strafgebied. Op de punt van het strafgebied bij de Alblas. Dus die wordt Jasper Lankhaar ingebroken. Of ingebracht. En die komt nu voor de goal. En hij, kippert die er weer. Het is een goed keeper. Hij is niet al te groot. Maar het is een goed keeper. Vooralsnog 32 minuten gespeeld. En 0-1 in het voordeel van de Alblas.
0: Ja, en zometeen gaan we ook toe naar de wedstrijd Jong-Brabant. Wilhelmina 26. Daar zal inmiddels vermoedelijk afgetrapt zijn. Maar dat gaan we zometeen horen van Henk Treffers. Die voor ons live verslag zal doen van die wedstrijd. Inmiddels zie ik dat de tweede helft begonnen is bij de wedstrijd Achillesveen TOGB. Altena Arkel en ook GRC 14 RKDVC is inmiddels afgetrapt voor de tweede helft. En ook daar keren we zometeen bij terug.

0: Wat ben voor een?
1: Con Connor, samen met Shaggy Ordie en Banana. En daarmee is het bijna 8 minuten over 4:30 geworden in dit programma FM Weekend Sport. En is het al zo goed is afgetrapt bij de wedstrijd Jong Brabant tegen Wilhelmina 26. En daar staat vanmiddag langs de lijn Henk Treffers. Goedemiddag Henk.
2: Goedemiddag Kevin. Het balletje rolt inderdaad hier in Berkelenschot. En dat gebeurt vandaag op een prachtig kunstgrasveld. Met de nodige gekleurde lijnen erop. Ik denk dat er ook nog kleinere of jongere elftal of spelen of zoiets, denk ik. Jong Brabant wist vorige week te winnen van GDC. En wij verloren onze wedstrijd tegen de mannen van SCG 18. Dus het is aan ons om niet een horror start in de competitie te krijgen. Door vandaag minimaal een puntje, het liefst eigenlijk 3 mee te nemen terug naar Wijk en Aalburg. En dat doen we vandaag met op het doel Sambrok. Die zijn eerste speelminuten voor Wilhelmina 26 gaat maken. Is overgekomen uit, Ramelsveer, richting Wilhelmina 26. En die vervangt vandaag Erik Duisterwinkel, die wel plaats heeft genomen op de bank. Verder zijn het dezelfde 11 spelers als vorige week. En op dit moment is Wilhelmina dat in de aanval gaat. Via de rechterzijde komt Joey Schalke de 16 binnen gedribbeld. Kapt zich vrij, speelt de bal terug richting Gerbrand Vos. En die haalt uit. En dan wordt weer opgevangen door Mo Kwetters. En die haalt uit en de bal verdwijnt over het doel. En iedereen vindt het een corner, behalve de scheidsrechter. En er wordt iets te fel geprotesteerd. De scheidsrechter, de Hertog, die zet even Gerbrand Vos op zijn plaats. En dan volgt een achterbal voor Jong Brabant. Voorlopig blijft het hier na een minuutje of 3 spelen. 0-0 in Berkelenschot.
1: En keren wij terug naar de wedstrijd Kozakkenboys Koninklijk HFC. Dick Dame.
3: Ja, dat klopt. Wijzigingen in de stand van zaken. In de 19e minuut was het Senja Durlo die alleen voor de doelman van de Koninklijke HFC kwam. En nauwelijks een minuut later is het de Koninklijke HFC die de openingstreffer vanmiddag produceert hier op de Zwaaier. Dan was het de nummer 10 van de Haarlemmers, Delano Ladan, die de 0-1 achter doelman Ramon ten Hoven schoot. Zodat Kozakkenboys tegen een 1-0 achterstand aankijkt. En dus op jacht moet gaan naar die gelijkmaker. Voorlopig dus een achterstand voor de Werkendammers. Met hopelijk gaan ze het juiste ritme vinden om de Koninklijke HFC eigenlijk pijn te doen. Maar het zijn de Haarlemmers die voorlopig aan de leiding gaan.
1: Ja, wij keren dan terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Achillesveen TOGB. Teus Prinsen.
2: Ja, hier hetzelfde verhaal, Kevin. Het is Achillesveen wat nader is, voor iets beter gestart is en een paar kleine kantjes heeft gehad. Maar nu is het toch, even kijken, Jochem Schij aan de rechterkant. Hij brengt de bal voor. Even kijken, maar het is de verdediger van TOGB die de bal over de lijn schopt. En hij blijft nog net binnen. Even kijken, het is Kevin Meulen die daar de bal oppikt. En nu is het, even kijken, Nando Huibers die daar de bal oppikt. Maar de bal gaat, denk ik, over de lijn. En dan mag TOGB op de eigen helft een ingooi nemen. Ja, net een vrije trap van Kevin Vermeulen op Pim Goossens, die net wordt geraakt door de doelman. Nu is het Keukens die de bal veroverd op een verdediger van TOGB. En nu is het Sky van Dongen. En de bal gaat weer terug naar Steven Warmholtz. En zo moet Achillesveen proberen die aanval te zoeken om toch die 1-1 op het scorebord te krijgen. Dus hier eigenlijk hetzelfde als in Werkendam. Ja, steeds die 0-1 hier op het scorebord met de wedstrijd Achillesveen TOGB. Inmiddels 54 minuten gespeeld.
1: Ja, dan keren we ook terug naar de tweede helft van de wedstrijd Altena Arkel. Fred Wissels.
4: Waar een minuut of 8 gespeeld is. En ook nu alweer aan beide kanten al een kans gezien. Eén keer werd Jorik Zuidweg weggestuurd. Maar de keeper kwam heel goed uit en blokte zijn schot. En aan de andere kant net ook een open schietkans voor Arkel. Die bal ging net naast. Wat is het spelbeeld dat Altenat toch wel iets meer balbezit heeft. Maar dat de omschakeling van Arkel eigenlijk veel gevaarlijker is dan de aanvallen van Altenat nu toe. Maar toch, je voelt aan allebei de kant. Ja, elke bij allebei de ploegen kunnen scoren. Dus en ik denk dat degene die het eerst had scoren zo meteen, die was dan langs de eind zou kunnen gaan trekken. Maar de stand is hier voorlopig nog steeds 0-1 voor Arkel.
1: En dan keren wij terug naar GRC 14 RKDVC. Tweede helft ook daar begonnen. Kees van Erpen.
0: Ja, we zitten hier al in de 55e minuut. En het is RKDWC dat echt beter uit de kleedkamer is gekomen. Vol aan in de aanval. Maar het was GRC dat in de 49e minuut de enige aanval naar rust. Hij werd hens gemaakt in het strafschopgebied bij RKDWC. En Isloeland die besloot om die bal op de stip te leggen. En het was Ian Brands die erachter ging staan. Maar hij miste helaas. Zijn schot kwam op de lat waarna de bal over het doel ging. Dat was de uitgelegde kans om in de verdrukking op een 2-1 voorsprong te komen. Maar ja, het, jammer genoeg is het niet zo. Waardoor de RKDWC blijft drukken op het doel van GRC. Nu is het een scheidsrechterbal in het midden van het veld. De bal wordt teruggegeven aan GRC. Die dan probeert om een tweede goede aanval na de rust. Het is Quinten Pruisen die in de rust in het veld is gekomen voor Sam van der Stelt. Om misschien meer gevaar te doen. Het is diezelfde Quinten die niet doorkopt. Maar een overtredingsscheids. Maar hij ziet, ja, hij ziet het wel. Hij geeft een overtreding. Op de hoek van de 16 voor GRC. Er komt weer hopelijk een gevaarlijk moment. Het is een vrije trap die gaat genomen worden door Wesley van den Hoeven, die hem voor het doel gooit. Maar ja, alles gaat van het doel af. Het is, daar kan ze niet veel mee. Wesley neemt die bal. Hij neemt de aanloop. Die bal wordt voor het doel gegooid. Hij wordt gekopt door de speler van RKC, waardoor GLC een corner mag nemen. De eerste corner naar rust. Ik denk de eerste voor GLC in de hele wedstrijd. Want ik heb in de eerste helft ook geen corner zien nemen. Deze corner die gaat genomen worden door Michael van den Hoever. Die gooit hem voor het doel. Maar alles zakt helemaal terug naar die 16. Ze gaat lekker snel voor het doel staan. Die bal die komt. Die wordt opgevangen door Kenneth Hoeken. En die oude schot gaat huishoog over. We zitten hier in de 58e minuut. We hebben een tussenstand van 1-1.
1: En wij keren dan terug naar de wedstrijd Woudegum Sparta 30. Jur Vroma.
5: Ja, waar we de tweede helft zijn begonnen. 53 minuten op de klok. En Woudegum die speelt nu inderdaad wat meer aanvallen. Nog wat meer druk naar voren. En we zagen al een aantal aardige kansen ontstaan. Op dit moment weer Woudegum aan de bal. Vanaf de rechterkant probeert men inderdaad de voorhoede aan het werk te krijgen. Maar dat gaat te hard in over de doellijn op achterlijn. En een doelschop voor Sparta 30. Het is inderdaad zojuist een hele leuke aanval vanaf de rechterkant. En waar Luca Kamp voor de goal stond en de bal precies over zag gaan. Ja, alles bij elkaar gewoon. Het is best een aardige pot voetbal. Waarbij men over en weer elkaar natuurlijk gewoon kent. En als er inderdaad een keer iets gebeurt, dan weet men met een handje gewoon de zaak wel weer te klaren. 54 op de klok. Stand 1-1. En weer terug naar de studio.
1: Nou, wij terugkeren naar de tweede helft van de wedstrijd. Noah 32, DSS 14. Michiel Vos.
6: We zitten inmiddels in de 51ste minuut en Noah staat met 6-0 voor. Vlak voor rust was het wederom Wesley van der Wat die de 5-0 maakte. En net na rust komt Noah scherp de kleedkamer uit en is het 6-0 geworden, wederom door Wesley van der Wat.
1: Kijk, er gaat snel daar 6-0 dus bij Noah 32 DSS 14. En wij keren dan terug naar de wedstrijd Sleewijk de Alblas, Danny Biemans.
7: Jullie hebben toch altijd wel goed in de raad als hier een doelpunt valt dat je mij moet bellen. Dat vind ik knap. Want hoe weten jullie dat? Nou joh, gekheid. 1-0, 1-1. Trouwens, 42e minuut, Ander van Andel. Vrije trap aan de linkerkant van het doelgebied van Alblas. En die werd keurig netjes op het bolletje van Ander gelegd. En die kopt hem keurig binnen. En dik verdiend. Kiepertje pakt ook genoeg, hoor ik hier aan de zijkant. Dat doet hij ook wel, alleen ik vind niet dat wij geweldig afronden. Dus het is uiteindelijk dik verdient die 1-1. En ik ben ook wel bang dat het beste er bij de Alblas vanaf is. Er lopen een paar jongens bij die, hoe zou ik het netjes vertellen, niet helemaal het gewicht hebben van een voetballer in de derde klasse C. Maar dit geheel terzijde. Het is 1-1, 44 minuten gespeeld en we gaan zo lekker aan de thee.
1: Kijk, keren we in de tweede helft terug bij Sleewijk de Alblas. Dus met een stand op dit moment van 1-1. Dat zal vermoedelijk ook de ruststand zijn. Ja, zo meteen ook terug naar Jong Brabant. Wilhelmina 26 en uiteraard ook Koninklijke HFC's.

0: Silk Sonic hoorde je en Skates hier op Radio AFM. Programma AFM Weekend Sport, waar het 4:10 is geworden. En wij terugkeren naar de wedstrijd Jong Brabant Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: Ja, en hier heeft Wilhelmina vandaag een betere start dan vorige week. Toen stonden we binnen 10 minuten met 0-2 achter. En vandaag staan we met een kwartiertje met 0-2 voor. Twee prachtige doelpunten van SV Capelle overkomen. Tigo de Jong, die de eerste goal vanaf rechts voorgezet kreeg door Gerbrand Vos. En vanaf een metertje of, wat zal zijn geweest, 13-14 uithaalde. Onhoudbaar voor de keeper, verdween de bal tegen het netje. En de tweede aanval zojuist ging over de linkerzijde. En was het wederom Tigo die de trekker overhaalde. Best wel op een knappe manier, want het was nog helemaal niet zo'n gemakkelijke doelpoging. En hij had zomaar een hattrick binnen 20 minuten kunnen maken. Want hij kreeg ook nog een kans om uit te halen van buiten de 16. En die bal die werd door de keeper net uit de hoek gedoken. Dus de Minas start hier vandaag voortvarend. En doet het tegenovergestelde van wat ze afgelopen week deden. Dus voorlopig een mooie tussenstand hier. 0-2 in het voordeel van Wilhelmina 26.
0: En wij keren terug dan naar Kozakkenboys Koninklijke HFC. Dick Dame.
2: Ja, 36 minuten inmiddels op de klok. Nog steeds de 0-1 op het bord. Ja, Kozakkenboys valt met heel veel mensen aan. Het creëert kansen. Alleen in de slotfase gaat het toch niet helemaal naar wens. Bij de Werkendammers. Nu is het weer. Er wordt Dion Versluis weggestoken door Grad Dama. Maar ook dat is een prooi voor de doelman van HFC. Ja, de eindfase zit een beetje slordig nog bij Kozakkenboys. Ja, het heeft een duidelijk overwicht. Maar ja, het kijkt voorlopig nog tegen die achterstand aan van 1-0.
0: Ja, en gaan wij terug naar Achillesveen TOGB, Teus Prinsen.
3: Ja, scheidsrechter. De Velde, de baas, die heeft voor een overtreding op Keukens. Ik kijk even. Maar er komt ook een wissel aan bij Achillesveen. Ik weet niet wie dit veld gaat verlaten. Het is Jochem Schij die het veld verlaat. En het is Nigel de Weert komt erin. Kijken of dat het voorin iets meer snelheid in het elftal komt. Iets meer kansjes creëren. Want ja, eigenlijk kansen hebben we Achillesveen nog weinig gehad hier tegen dit TOGB. Nu is ook TOGB wat een wissel toepast. Het is de nummer 5, de aanvoerder die het veld verlaat. En de nummer 12 komt erin, de Sepp Moddertolk. Ja. Zo, de stand blijft dan, doet Achillesveen hier natuurlijk vandaag slechte zaken. Want ja, TOGB op 2 puntjes en die komen dan op 5. En Achillesveen blijft dan staan op die 3 punten. Ja, dat is eigenlijk te weinig, want je moet aan het eind van de rit moet dat natuurlijk toch een hoger aantal zijn. Nu is het Achillesveen via Kevin Vermeulen. Is het Nando Huibers die de bal inspreekt hier op Keukens. Maar even kijken, de bal wordt verdedigd door TOGB en zij kunnen weer die aanval zoeken. Nu is het weer Keukens die de bal heel ver naar voren speelt. Maar het is de doelman die eruit komt en die de bal oppikt. Dus de Sky van Dongen die hier de bal terugspeelt op uitomstatie. En zo kan Achillesveen weer proberen die aanval te zoeken. Maar de bal gaat weer terug. Ja, Nando Huibers. En zo moet Achillesveen toch proberen die achterhoede te verschalken. Maar dat zal niet meevallen, want ik kijk even, ze staan gewoon met een man of 6 achterop 1 lijn. En nu is het weer Achillesveen, wat nog steeds die bal heeft, maar de bal wordt rondgespeeld achterin. Nu gaat de bal aan de rechterkant. Er zit Steven Warmels die de bal inspeelt. Ja, het tempo zal omhoog moeten om natuurlijk iets te forceren tegen dit TOGB. Inmiddels 67 minuten gespeeld bij de wedstrijd Achillesveen-TOGB. En nog steeds die 0-1 op het scorebord.
0: En wij keren dan terug naar Altena Arkel, Fred Wessels.
4: Aan de laatste 10 minuten eigenlijk heel weinig gebeurd is. Het spel speelt meestal van rond de middenlijn of net erover aan beide kanten. Beide ploegen proberen het dus wel. Maar het levert geen grote kans op. Wel één heugelijk feit voor Altena, dat voor het eerst dit seizoen Brian de Graaf zijn entree gemaakt heeft in het elftal. En ja, daaruit gaat de boel een beetje omgezet worden. Er moet Altena alles op alles gaan zetten om die laatste 25 minuten die er nog resteren, minimaal die gelijkmaker te gaan maken. Maar voorlopig is de stand hier 0-1.
0: Dan keren wij terug naar GRC 14 RKDVC, Kees van Herpen.
5: Ja, we zitten in de 68e minuut en het is nog steeds 1-1. Ja, het is eigenlijk een wonder, want het is RKDVC dat duidelijk de boventoon voert. GFC probeert het wel, maar ze komen niet aan aanvallen toe. Het is Nick de Haan die ze echt zowel in de 59e als in de 68e minuut een onmogelijke bal eruit haalde. Maar het is, GFC, elke aanval strandt al in het middenveld. Alhoewel, nu komen ze over, door over de rechterkant. Het is Quinten Pruijsen. Oh, ook weer een nutteloze bal. Krijgen ze een kans, komen ze met z'n drieën bedoelen en dan zo'n bal afleveren. Nou, volgens mij wordt daar niet op de training geleerd. Maar ah ja, we proberen het beste ervan. Het is RKDWC die dan gewoon een doeltrap mag nemen. Ze hebben dit is de eerste goede kans die ze na de rust hebben. Op de strafschop na dan. Maar qua voetbal, nee, het is achterin bij RKDWC. Het is de nummer 5. Het is Walterson van Brune. Hij staat daar als een blok, heeft alle ballen. En GFC kan er helemaal niets tegen inbrengen. Nu is het Michael van den Hoever die bal over de rechterkant doorpast. Maar hij wordt alweer goed verdedigd. Echt, de verdediging van de RKDWC staat als een huis. GFC weet er nog geen oplossing voor. Ze hebben nog 20 minuten, misschien dat ze nog iets kunnen vinden. Tussenstand 1-1.
0: En wij keren dan terug naar de wedstrijd Woudegem Sparta 30. Juf Roma.
6: Ja, waar we nu 65 minuten op de klok hebben staan. Woudegem aan de bal. Maar we zagen zojuist dat Sparta naast Woudegem terecht kwam. En de 2-2 niet aantekende. Middels een strafschop. Het was Jerry Schaap die inderdaad de bal naar voren werkte. En dan een onderschepping. Een foutje in de verdediging. En de keeper die moest inderdaad ingrijpen. Waarbij de speler van Sparta ten val werd gebracht. Binnen de 16. En dus een strafschop. De nummer 10 van Sparta. Mamar. Die wist daar wel raad mee. En bracht inderdaad zo hier de stand weer in evenwicht. 2-2. Woudegem op dit moment weer in de aanval. Komt inderdaad voor de goal. Door de keeper die beter bal nog weg te werken. En zo inderdaad Sparta 30 aan de bal. Inderdaad met er toch een aantal vrije mensen. Waarbij waren dan toch inderdaad een beetje een domme bal, mag ik wel zeggen. Probeerde inderdaad diepte te vinden. Maar Woudegem neemt over. En dan gaat inderdaad naar voren. Is het Mike van Wouwen die inderdaad de bal heeft. En dan is het ja, het is inderdaad even spannend, mag ik wel zeggen. Voor de goal van Sparta 30. Het is inderdaad een inzet waarbij de keeper bij een redding beter brengen. En daarna nog inderdaad gewoon een kleine overtreding. De scheidsrechter die pakt de bal in de handen en geeft hem gewoon terug aan de spelers van Sparta 30. Ja, het is inderdaad best aardig, mag ik wel zeggen, gewoon om zo deze wedstrijd mee te maken. Het is de keeper van Sparta heeft de bal weer in zijn bezit gekregen. 68 op de klok, stand 2-2, terug naar de studio.
0: Waar wij terugkeren naar de wedstrijden waar het doelpunten lijkt te regenen. Noah 32, DSS 14. Michiel Vos.
7: Het regent hier inderdaad doelpunten. Het is inmiddels 8-0 voor Noah 32. In de 55 minuten komt Wessel van der Boom de 7-0 binnen. En zojuist maakt Wesley van der Watza vierde doelpunt van de middag. Ah, dat wordt nu tijdens dit gesprek wordt het 9-0. Joren Stalk die gaat over de rechtse kant en draait hem vanuit de voordeur draait hem direct binnen. Dus de stand 9-0.
0: Kijk, nou, dat gaat het heel hard dus bij Noah 32, DSS 14, 9-0 dus op dit moment. Nou ja, dat zou mooi zijn natuurlijk om in de dubbele cijfers nog terecht te gaan komen. Ja, bij Sleewijk de Alblast is het rust, daar is de ruststand 1-1. En vermoedelijk ook bijna rust bij de wedstrijd Kozakkerboys Koninklijke HFC. En dan kijkt Kozakkerboys dus tegen een achterstand aan, want dan zou de ruststand 0-1 zijn. We zijn zo meteen bij je terug in het volgende uur van dit programma AFM Weekend Sport.
8: Dit is AFM. Zender voor de gemeente Altena. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio afm.nl.
9: Dit is AFM.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
16: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
17: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Verspreid over het land staan een paar korte files. De meeste oponthoud op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht. Dus op het Empel en Waardenburg 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoud heb je op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraaf en Knoop het Gouwen is namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en zoals gezegd een kwartier oponthoud. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. Er staat daar 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
19: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
18: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
8: AFM Weekend.

0: Wedstrijden live voor je volgen. En straks zo rond de klok van 4:30 nog aandacht hebben voor Dussense Boys. Gaan we even bellen met trainercoach Marco de Haas. Maar eerst het live voetbal. We zien dat het rust is bij Kozakken Boys Koninklijke HFC. De ruststand is daar 0-1. En wij keren dan live terug naar de wedstrijd Jong Brabant Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: Ja, en op het moment dat je mij in de uitzending haalt, zien we zojuist Mo Kwetters de buitenkant van de paal raken. Anders was het hier 0-3 geworden in het voordeel van Wilhelmina 26. We hebben overigens een minuut of drie terug ook de eerste kans gezien van Jong Brabant. Die kwamen op de rechterzijde, kwamen ze door onze verdediging heen. En de speler kon de 16 binnenlopen en plaatste de bal voorbij onze doelman Brok. En de bal verdween langs de paal aan de goede kant voor ons in ieder geval. En daardoor hebben ze ook nog steeds niet gescoord. We hebben nog een minuutje of 6-7 te spelen tot aan de rust. Op dit moment is Wilhelmina wat weer in de aanval is via Tigo de Jong. Gaat de bal aan Joey Schalken, die aan de rechterzijde de 16 binnen dribbelt. En hem teruggeeft aan Robert Bouwman. En die probeert ik weet niet of de kastanjeboom is, maar de kastanje is uit de boom te schieten in ieder geval. Blijft hier voorlopig nog 0-2 in het voordeel van Wilhelmina 26. En we zijn toe aan de thee zo bijna.
0: Kijk, nou dan keren we zo meteen in de tweede helft weer terug bij die wedstrijd. En gaan we nu naar de tweede helft van de wedstrijd Sleewijk, de Alblas, Danny Biemans.
2: Waar de thee op is en warm is geweest, denk ik. Sleewijk heeft één keer gewisseld. Thomas Wegenaar is achtergebleven in de kleedkamer. Voor hem is Remy van der Graaf ingekomen. Thomas heeft wat last van zijn liezen. Dus dat is vervelend voor die jongen. Maar met Remy hebben we ook wel een redelijk snelle spits. En dat vertaalde zich gelijk een paar minuutjes geleden uit. Hij was de laatste man de baas en ging door achter die laatste man richting de keeper. En de keeper die pakte hem volgens mij is het originele ippon vast. Maar de scheidsrechter wilde weer een penalty geven. Eigenlijk identieke situatie als voorrust na een minuut spelen. Waar Milan San vastgehouden werd en echt bijna zijn shirt werd uitgetrokken. Was het nu echt wel een zware overtreding op Remy. Maar zij bouwde niet aan. Sterker nog, gaf een vrije trap voor de Alblas in op hetzelfde plekje. Maar die uiteindelijk nog eens als kerst op de taak kreeg hij ook nog een gele kaart. Het was even het spoor bijste. Daardoor is de wedstrijd wel iets ontbrand. Het wordt allemaal wat feller. Ik wil niet zeggen onvriendelijker, maar Sleewijk ruikt hier ook wel snel richting die 2-1 wordt. En ik geef jullie op een briefje dat als die 2-1 valt, dat er nog meer gescoord gaat worden. Maar vooralsnog is het 1-1 en we hebben 56 minuten gespeeld en we hopen op meer.
0: Goed, gaan dat verder volgen bij die wedstrijd Sleewijk de Alblas. En keren nu terug naar Achillesveen TOGB, Teus Prinsen.
3: Ja, nog een minuutje of vier gaan hier bij de wedstrijd Achillesveen TOGB. Dan schrijft trainer Galman pas twee wissels toe. Het is Jorik van der Maat die in het spel komt. Ja, toch kijken of dat we nog een doelpuntje kunnen maken. En dan zouden we één puntje overhouden aan dit duel, wat er eigenlijk drie hadden moeten zijn. Nu is het hier een invoer voor de dugout van TOGB. Is het uit de statie. Hij gooit de bal in en het is Wim Goochens die de bal doorkomt. Maar het is toch verdedigend. Is het TOGB wat goed staat. Nu wordt de bal teruggespeeld maar naar een speler van TOGB. En zij kunnen heel simpel de bal oppikken. Nu zit Philip van Annen. Het is hier al een overtreding op Kai Jansen van de nummer 18. Ja, TOGB schroomt niet om overtredingen te maken. Zij kijken natuurlijk hier al op dat ze die 0-1 hier over de streep kunnen trekken. En Achillesveen krijgt hier een vrije trap. En dat is Kevin Vermeulen die achter de bal staat. Hij zal de bal hoog in moeten brengen om te kijken of dat Pim Goossens of Van der Maat die bal achter de doelman kunnen werken. Dat zou natuurlijk sowieso al een goed resultaat zijn. Inmiddels staan er al 87 minuten op de klok. En er zal natuurlijk een minuutje of 3-4 blessuretijd bij komen. Kijk, Kevin Vermeulen brengt de bal in. En daar is het verdedigend TOGB wat de bal wegkomt. En zij komen er met snelheid gelijk met vier man uit. En het is nu Sam Spijkers die de bal weer inbrengt. En het is de verdediger van TOGB die de bal oppikt. En zo kan Achillesveen hier toch kijken om die bal op te pikken. Maar verdedigend is natuurlijk TOGB. Ze staan gewoon met zeven mensen achterin. En het is weer Kevin Mullen die de bal oppikte, maar het, naar een tegenstander toe. En nu is het Sam Spijkers achterin die de bal... hij moet de bal naar de buitenkant brengen. Maar de bal komt terug op uit een statie die natuurlijk centraal staat. En die brengt de bal lang in. Maar het is een... Pim Gogers die daar de bal oppikt. En het is Kevin Vermeulen. Die daar onder de voet wordt gelopen. En maar scheidsrechter te velden laat gewoon het spel doorgaan. Nu zit even kijken. Toch weer Achillesveen wat de bal inbrengt. En het is... Die bal moet er gewoon in. Ik kijk even wie het is. Het is volgens mij K. Jansen. Op de 5-meterlijn schiet hij de bal hoog over. Ja, Achillesveen zal hier vandaag, denk ik, geen punten gaan scoren tegen dit TOGB. De klok staat inmiddels op 88. En het is TOGB wat probeert die aanval te zoeken. Maar het is verdedigend Achillesveen wat de bal oppikt. En nu is het Aiton Staatsie die de bal naar voren speelt. Ik kijk even, het is Kevin Vermeulen die de bal gelijk meespeelt op K. Jansen. K. Jansen speelt de bal naar de buitenkant. Maar ja, daar komt de bal voor. Maar bij een verdediger van TOGB. En zo blijft de stand hier nog steeds 0-1 met nog 2 minuutjes te spelen.
0: Ja, dan keren wij terug naar Altenaar tegen Arkel. Fred Wessels.
4: Waar de klok inmiddels richting de 88 minuten gaat. En wat is echt symbolisch voor deze wedstrijd? Altenaar kreeg een vrije trap te nemen rond de 16 van Arkel. En die bal werd in plaats van voor gegooid of op goal geschoten. Breed getikt. En de bal werd heel makkelijk onderschept. En zo stond Arkel 10 seconden later 1-1 tegen de keeper. Die gelukkig door de keeper gepakt werd. En krijgt Altenaar helemaal geen kansen. Nou, eigenlijk niks in de tweede helft. Op 1-1. Een goede actie van Jorik Zuidwijk, kamp de bal voor. En Lucas Jurtowski, vorige week nog scorend, stond op de doellijn, maar kreeg die bal over. En als je dat soort kansen gaat missen in deze wedstrijd, ja, dan ben ik bang dat er niet meer in zit. Nog steeds 1,5 minuut te spelen. Stand 0-1 voor Arkel.
0: En wij keren dan terug naar GHC 14 RKDVC. Kees van Erpen.
5: Ja, hier zitten we in de 90e minuut. En het is een wonder dat GHC nog op 1-0-1 staat, want het is... En dan daar gaat de 1-2 voor RKDVC. Maar gelukkig die bal gaat naast. Het is GHC dat na de rust echt veel minder is. RKDVC heeft veel betere kansen gehad. En het is een geluk, echt een geluk dat het nog 1-1 staat. Want GHC heeft echt weinig te vertellen gehad na de rust. Er zijn enkele wissels geweest, maar ook die konden het niet maken. Het is nu Nick de Haan met een doeltrap die de bal weer in het spel brengt. Maar de bal wordt gelijk weer teruggekopt achterin bij RKDVC. En het is eindelijk... Nu krijgt GHC een vrije trap, een gevecht om de bal. Is Roeland moet nog even zijn...

0: niet aangelegen had. Een goede wedstrijd gefloten. Hij was bijna... Bijna heb je helemaal niet gemerkt dat je tussen liep. Kijk, en dan zag het goed natuurlijk. Het is louter en alleen GSC die qua voetbal iets tekort komt tegen dit RKDWC. Het is een vrije trap. Die wordt van achteren weer in het doel gewerkt. Maar die kan ook weer heel makkelijk weggekopt worden. Die bal wordt weer in het doel gehoord. En die komt nu bij, even kijken, hij komt nu bij Michael van den Oever. Maar die moet eigenlijk mee een goede voorzet komen. Maar die bal die gaat weer te ver van het doel af. Het is niet zijn broer. Maar die speelt hem naar Quinten Pruisen. Die gooit hem voor het doel, maar die wordt ook weer heel makkelijk weggekopt. Het is eigenlijk de aanval van vandaag van GSC. Vooral na de rust. Schot aan alle kanten. Het is RKDWC dat op die strafschop na in de 47e minuut bijna helemaal niet in de problemen is gekomen na rust. Ik neem nog even deze ingooi mee van Wesley van den Oever. Hij gooit hem naar Quinten Pruisen. Die staat vrij. Die geeft hem boor. Maar nee hoor, hij wordt weer weggewerkt. Hoe lang we nog doorgaan, weet ik niet. Maar het is nog steeds 1-1.
1: Ja, wij keren dan nog terug naar Woudinchem tegen Sparta 30. Juf Roma.
2: Ja, waar we nog een minuutje of 2-3 te spelen hebben. En we zagen zojuist een prachtige aanval van Woudinchem. Waarbij... En nu een pittige overtreding, mag ik wel zeggen. Van achteren op Jamie Hoemaat. Maar het wordt met de mantel de liefde bedekt en we gaan verder. Ja, we zagen zojuist dus dat Jamie ook de aanval koos. De bal werd naar de rechterkant gespeeld. En dan was het Mike van Wouwen die de bal kreeg. En nu dus Woudinchem weer aan de bal. Aan de rechterkant is het Senna-kant die probeert hem te omspelen. Dan gaat via een Spartaman over de zijlijn. Ingooibal voor Woudinchem. Waarbij we nog mogen vermelden dat zojuist nog inderdaad Woudinchem een hele aardige kans kreeg. Maar ook dat ging foutenboel tegenover. En zo gaan we dus de laatste minuten van deze wedstrijd in. Het is op dit moment weer Woudinchem aan de bal. Legt hem inderdaad, proberen breed te krijgen. Gaat naar Tim Saban. En proberen weer de bal voor de goal te krijgen. Maar het wordt weer teruggedekt. Jamie Goebert aan de bal. Legt hem breed. Of om Boris te krijgen. Gaat daar nog inderdaad tegen de Sparta speler. Komt daar weer terug. En dan is het inderdaad Jamie Goebert die de bal nog weer opnieuw voor de goal brengt. Het is knokken voor ieder moment gewoon. Sparta 30 weet even de downspoel springen, maar dan is het weer Woudinchem wat de aanval zoekt. De bal gaat helemaal naar rechts en daar is het Tim Saman die de bal krijgt. Probeer hem inderdaad om Danny Saab te krijgen. Maar die gaat tegen de vlakte tussen twee man. En zo moet Lennart de keeper Woudinchem nog weer redding brengen. Na een hele diepe bal van de Sparta. Kijken of we inderdaad in de laatste minuten nog verandering kunnen brengen. Het is vanaf de linkerkant probeert Bok de bal voor te krijgen. Gaat via een voetje van de Spartaman over de achterlijn. En zo geeft me dus inderdaad nog een hoekschop te nemen. Tim Saman gaat daar zich aan mee belasten. Kijken of het nog effect oplevert. Komt een lage bal. Wordt teruggelegd. En dan voor de goal gebracht door Tim. Maar dan is het Pijnakker die de bal over de zijlijn werkt. En mag Woudinchem ingooien. Verder ingooien, proberen, doorkoppen. Maar dan is het toch inderdaad... Bal die kopt nog voor de goal. Boris de Greven die kopt. Maar gaat precies aan de verkeerde kant van de paal. Gaat hij inderdaad naast. En zo mag de keeper nog een keer een doelschop nemen. Het is... We hebben reeds 90 op de klok. Ja, het is inderdaad

0: van uitspelen, nou, vermoed ik. Alhoewel Woudrichem hem toch weer een aanval gaat zoeken. Het is inderdaad weer naar de rechterkant, waar Mike van Wouwen inderdaad de bal voorbrengt. En daar is het inderdaad niemand meer voor de goal om af te werken. Wordt nog weer weggewerkt. Dennis Kaap pakt hem nog weer op.
1: Nou, dit is
0: het. En een ingooid bal. Dat is het enige wat er nog overblijft. Vanaf de linkerkant, een meter of 10 vanaf de achterlijn. Zo gaan we dus de allerlaatste fase in. Kijken of dat nog wat oplevert. Ik verwacht er niet zoveel van. We weten gewoon dat bij zo'n stand van 2-2... 11 man van Sparta ook in de achterhoede. Bal wordt nog doorgekopt. Maar dan is het toch in handen van de keeper van Sparta 30. De scheidsrechter maakt nog geen aanstalten. In een verre trap. Naar voren wordt gelijk weer onderschept. En dan is het Jamie Hoenbaat die aan de bal is. Maar Pijnakker die werkt zich ervoor. Woudrichem krijgt een vrije trap. Een meter of 30 mag ik wel zeggen vanaf de goal. En daar gaat Tim Zaman weer achter staan. Het is inderdaad een lage schuiver, maar in handen van de keeper. Ik neem aan dat de scheidsrechter gewoon toch einde van de wedstrijd gaat fluiten. Oh, hij geeft nog 1 minuut aan. Die mogen we misschien nog wel even meepakken. Het is inderdaad een verre kopbal. Achter in de achterhoede van Woudrichem. Maar dan wordt toch weer onderschept. De vereniging legt hem terug op Jamie Goebaard. Kijken of we deze laatste minuut nog wat voor elkaar kunnen krijgen. Ja, een hele verre pas naar voren. En dan is het inderdaad toch weer wegwerken wat men doet.
2: Ja, wedstrijd waarschijnlijk gespeeld, of niet, Jur?
0: Ja, het is inderdaad. Ik neem aan dat het gewoon gespeeld wordt. 2-2 is hier de eindstand. Ga daar maar vanuit.
2: Kijk, nou goed. Dan gaan we nog heel even terug naar NOA 32 tegen DSS 14. Michiel Vos.
3: Kijkrechter heeft inmiddels afgefloten. En het is met dubbele cijfers geëindigd. De eindstand NOA 32 DSS is 13-0 geworden.
2: Kijk, hele grote cijfers. Dankjewel voor nu. Michiel Vos dus voor ons vandaag verslag gedaan bij de wedstrijd NOA 32 tegen DSS 14. 13 tegen 0. Ja, het past niet eens op mijn briefje, kan ik je zeggen. Ik turf je netjes. Ja, dat betekent dat een heleboel wedstrijden zijn afgelopen. Want Achillesveen Theo GB is afgelopen. Geëindigd in 0-1. Altena Arkel nog geëindigd in 0 tegen 2. Arkel scoorde in de laatste minuten nog de 0-2. GSC 14 RKDVC afgelopen 1-1. En NOA 32 DSS 14 dus 13-0. Betekent dat we zometeen uiteraard wel weer terugkeren bij het live voetbal. Gaan we naar de wedstrijd Sleewijk de Alblas. Met een tussenstand nog steeds van 1 tegen 1. En terug ook naar Kozakken Boys Koninklijke HFC. Die zijn begonnen aan de tweede helft.
4: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Barneveld, zomer, zon en strand, hoor je hier op Radio AFM. Maar we terugkeren naar de tweede helft van de wedstrijd. Kozakke Boys, Koninklijk HFC. Dick Damer.
1: Geen voetbal nou mee, man. Doe er hem op.
0: We gaan naar Dick Damer.
1: Ja, we zitten 57ste minuut in van de wedstrijd. Kozakke Boys tegen de Koninklijke HFC. Nog steeds die 0-1 op het bord. Ja, het zijn legio kansen voor Kozakke Boys. Ook in deze wedstrijd weer. Alleen ja, de bal die valt of net niet goed of wordt gepareerd door de doelman van Hardenberg. Maar Kozakke Boys, dat is even duidelijk een overwicht. Ook in deze wedstrijd weer. Maar het wil maar niet lukken om die scoren. We hebben een wissel gezien in het elftal. De Storm Hop is langs de kant gebleven. En Sidi Allo heeft de aanval weten te versterken voor Kozakke Boys. Het balbezit is voor Kozakke Boys nu ook weer. Komt de bal via Jesse Giebels. Die geeft weer een pegel, maar die gaat hoog over het doel van de Koninklijke HFC. Zo blijft het na een ruim een kwartiertje spelen hier. In ieder geval 0-1 in het voordeel van de Haarlemmers.
0: Ja, en keren wij terug naar de wedstrijd Sleewijk, de Alblas, Danny Biemans.
2: Ja, maar die toch echt wel ontbrand is. Dankzij de, ja, vind ik, warrige beslissingen van de scheidsrechter. De tweede penalty die had moeten geven. En dat zorgde echt wel voor veel frustratie aan Sleewijkse zijde. En ik bij het publiek. Dus die scheidsrechter kan weinig goed meer doen. Nou vind ik niet dat hij zo verschrikkelijk slecht fluit. Maar had hij twee penalties moeten geven. Dan was het een stuk eenvoudiger geweest. En daarbij is Alblas wel een ploegje wat toch wel van het fysiek moet hebben. Ja, daar worden ze niet heel erg in belemmerd door de scheidsrechter. Dat kan gewoon gaan. Hij heeft inmiddels 4 gele kaarten uitgedeeld. 2 aan de zijde van Alblas en 2 aan de zijde van Sleewijk. Waar Sleewijk toch echt wel probeert met kansen en live in de uitzending. Pieter Jans van der Plas die de 2-1 binnenkomt. De voorzet. Vanaf de linkerzijde. Even kijken hoor. Wie was dat? Dat was Juri Bok die hem voorgeeft. Al afgeslagen. Jari Braat vangt hem op. En lepelt hem weer terug. 16 in. En dan kwam Pieter Joost van der Plas de goal binnenkoepen. Nou is de keeper helemaal uit zijn goal weggelopen. Om de scheidsrechter wat te vertellen. Maar wat er nou gebeurd is, ik zou het niet weten. Maar het is inmiddels 2-1. En wat ik net al schetste, ik denk dat er nog wel meer doelpunten gaan vallen aan Sleewijkse kant. Als ze zo door blijven gaan. Want de druk staat er volop aan de kant van de Alblas. En wat ik eerder al zei, ja, ik denk dat het ook wel een ploegje is wat daar conditioneel gaat inleveren. Maar vooralsnog is het 2-1 en daar zijn we wel blij mee. Nou gaat het denk ik van de Graaf ook door aan de rechterkant. Dus het is veel dynamiek aan Sleewijkse zijde. Veel spelers die toch wel vooruit willen voetballen. Nou ja, 2-1. Nog een kwartiertje zuivere speeltijd. En dan zal er echt nog wel een paar minuutjes bij komen. En het is echt Sleewijk wat de boventoon voert op dit moment. Maar we gaan het beleven of daar nog een doelpuntje bij gaat komen.
0: Kijk, nou, we gaan het meewerken inderdaad. Sleewijk de Alblas, wedstrijd die zojuist live hoorde. Zometeen keren we uiteraard terug in de tweede helft bij de wedstrijd Jong Brabant Wilhelmina 26. En zometeen ook terug naar Kozakke Boys Koninklijke HFC. Maar we gaan het eerst hebben over zondagvoetbal. Dussense Boys aan de telefoon, Marco de Haas. Goedemiddag, Marco.
3: Goedemiddag, Evin.
0: Trainer-coach van Dussense Boys. We hebben elkaar een aantal weken al gesproken over het bekervoetbal. Maar afgelopen zondag stond voor jullie de eerste competitiewedstrijd op het programma. Hoe is die vergaan?
3: Niet zoals we gehoopt hadden natuurlijk.
0: Nee, nee.
3: Het was eigenlijk zeg maar dat we na een half uur met een 4-0 achterstand stonden. Dan is het even terug naar de realiteit. En in ieder geval zorgen dat we daar gewoon weer onszelf weer pakken. Dat hebben we op zich wel gedaan. En we hebben nog wel een wedstrijd van kunnen maken. Alleen met de 4-0 achterstand is dat niet zo gemakkelijk om dat om te buigen.
0: Is die 2-5 die uiteindelijk dan op het eindbord stond wat jou betreft een beetje geflatteerd?
3: Gezien de kansen hebben we de Raamsdonk, denk ik, 6 kansen gehad en ze benutten de 5. Hm. Ja, dan ben je heel effectief en dat was ook meer dan verdiend, vond ik ook. Zeker ook hoe we ons bestreden hebben. Op basis van de tweede helft moet ik de jongens echt een compliment geven hoe ze zichzelf zeg maar hebben herpakt. En op 2-4 dat we nog een grote kans op 3-4 laten liggen. Met nog 20 minuten op de klok, dan had het zomaar de andere kant op kunnen gaan. Dus wat dat betreft hebben we ons goed herpakt. Alleen wat in de eerste helft gebeurde, dat mag gewoon niet. Dat mag gewoon niet gebeuren.
0: Was het misschien toch een beetje, na al die overwinningen in de bekervoetbal, misschien een beetje overmoed of zo?
3: Nou ja, eigenlijk totaal niet. Alleen je speelt natuurlijk de eerste drie wedstrijden in de beker tegen teams, zeg maar, die sterker zijn dan ons, waardoor je gegroepeerder kan spelen. Nu kom je tegen tegenstanders te spelen waarbij je meer ruimte hebt en jezelf uitgenodigd wordt om zeg maar zelf te gaan voetballen. Ja, en dat is voor ons op dit moment nog wel lastig, want daar zijn we echt in het zoeken. Ja. Maar in de tweede helft hebben we dat wel een stuk opgepakt en zie je dat het gewoon echt wel beter gaat steeds. En op de trainingen zie je dat ook wel terug. Alleen, ja, ik heb niet de verwachting dat wij dat gewoon binnen een aantal weken zeg maar zomaar op de mat leggen dat we een tegenstander kapot spelen. Dat is helaas niet het geval.
0: Nee. Dus goed, een soort reality check is het dus wel geweest afgelopen zondag. Maar ook wel een beetje jouw verwachting dat dit dus een lastig potje ging worden.
3: Ja, zeker. Kijk, wij zullen tegen iedere tegenstander zullen we waarschijnlijk wel de favoriet zijn. Dus wij moeten dat ook waarmaken. En dat vraagt wat anders.
0: Ja. Dus morgen dan maar tegen SVS. OS? Zo, wat een lastige naam.
3: Ja, inderdaad. Nou ja, we zijn compleet en we zijn klaar en om in ieder geval revanche te nemen. We vorige week de start.
0: Ja, dus dat moet dan maar gaan lukken dan, zou ik zeggen.
3: Ik heb er de volste vertrouwen in. We hebben een goede trainingsweek achter de rug en met elkaar over gesproken. En als we stappen blijven maken, dan komt dat absoluut goed.
0: Kijk, nou goed, dan gaan we zien hoe dat morgen gaat verlopen. Heel veel succes dan morgen, Marco. En ik spreek je graag volgende week weer.
3: Ja, dankjewel Kevin. Tot volgende week.
0: Oké, okay, hoi.
3: Succes. Hoi, hoi.
0: Marco Daas dus, trainer-coach van Dussense Boys. We spreken hem wekelijks in dit programma AFM Weekend Sport. Waar we met hem bijpraten over alles wat het te doen heeft met Dussense Boys. Morgen om 14:30 de wedstrijd SVSOS tegen Dussense Boys op programma. En we horen volgende week van Marco hoe dat is verlopen. Ja, en wij keren terug naar het live voetbal. Terug naar de wedstrijd. Koos Wakker Boys, Koninklijk HFC. Dick Dame.
1: Ja, eindelijk is de band gebroken in Werkendam. En is Kozakke Boys op gelijke hoogte gekomen. En ja, wie anders dan topscorer Grat Dame was de man die de trekker overhaalde. En een uitstekende voorzet van Milan van den Berg deponeerde achter de doelman van de Koninklijke HFC. Ja, en het zal nu in de resterende half uur op zoek moeten naar die tweede treffer om te trachten die winst over de streep te trekken. Maar voorlopig is de thuisclub dus langzij gekomen. En hopen we natuurlijk dat zij een vervolg kunnen geven aan deze doelpunt van Grat Dame. Voorlopig dus 1-1 hier op de Zwaaier.
0: Ja, en zometeen keren we ook terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Jong Brabant, Wilhelmina 26. Wedstrijd dus pas om 15:30 gestart. Dus vandaar daar nog inderdaad. Ik denk dat het net. Net is afgetrapt voor de tweede helft. Dus dat gaan we zo meteen zien. En zo meteen natuurlijk ook terug naar Sleewijk. De Alblas met een tussenstand van 2-1. Met nog een kleine 10 minuten daar te spelen. Zometeen dus terug bij die wedstrijd in het programma AFM Weekend Sports. En voor nu muziek op je radio van Cher. En hier is Believe.

0: Cher en Believe op je radio. En daarmee is 5:10 geworden. En keren wij terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Jong Brabant, Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: Ja, het is voor ons best wel even wennen. Want normaal gesproken rond deze tijd zitten we eigenlijk, zijn we bezig met de derde helft. Maar vandaag is het inderdaad de tweede. We zijn een minuutje of twee bezig hier na de rust. Trainer Johan van Bijsterveld heeft nog geen wissels toegepast bij de Canaries. Daardoor kunnen de wissels die we wel mee hebben genomen voorlopig nog even op het bankje blijven zitten. We zijn gaan rusten met een 0-2 voorsprong. En dat had ook zomaar 0-4 kunnen zijn. Dus wat dat betreft, Wilhelmina, ruim de bovenliggende partij in de eerste helft. Echter, de voorsprong is nog niet van die aard dat je denkt, we hoeven ons ergens nergens meer druk over te maken. Op dit moment is ook Jong Brabant dat probeert aan te dringen richting de 16 van Wilhelmina 26. Ik moet zeggen dat ik niet onder de indruk ben van hun voetballend vermogen tot nu toe. Dus wellicht dat in de tweede helft nog verandert. Maar anders zouden we normaal gesproken de drie punten wel mee moeten kunnen nemen naar Aalburg. Dat is tenminste mijn verwachting. Opletten is het nog een beetje voor Robert Bouwman, die in de eerste helft al een gele kaart heeft gekregen van scheidsrechter Den Hertog. En Robert is een speler waarbij op dit moment het uitgehaald door een speler van Jong Brabant en Wilhelmina speler, ik geloof Anthony van Wijk, die stort naar aarde, want die kreeg de bal vol op zijn achterhoofd. Robert is, zoals ik net al vertelde, niet de speler die inhoudt, zeg maar. Dus die er altijd vol voor gaat. En met één gele kaart op zak is dat toch enigszins opletten gebaasd voor hem. Voorlopig ligt het spel hier even stil. En staat Wilhelmina 26 met 0-2 voor hier in Berkelenschot.
0: En keren wij terug naar Sleewijk, de Alblas, Danny Biemans.
2: 2-1 en nog steeds in de voordeel van Sleewijk. Inmiddels zitten we in de 86e minuut. Wat gek is, waar ik net aangaf dat Sleewijk de bovenliggende partij is, zie je nu Alblas wat zomer zich afgooien. En toch Sleewijk weer onder druk zet. Die zijn er na de afgelopen 10 minuten niet helemaal meer uitgekomen. Waardoor je, als je naar voren loopt, dan kun je kansen creëren. Maar dat gebeurt absoluut niet. Net moest er in Sleewijk ook nog een Ton Drost stort de aarde en daar heeft een vrije trap mee. De bal moest nog van de lijn afgehaald worden. Ja, dat is toch wel echt tegen de verhouding in, zou dat zijn als de Alblas nog 2-1 of 2-2 maakt. Maar volgens nog is er nog niet zo heel veel aan de hand. Maar ik ben ook niet helemaal gerust dat Sleewijk die 2-1 binnensleept. Wat gekke is, dat is dan toch wel gek in voetballen. Dat je verwacht dat zij door de hoeven zakken. En dat uiteindelijk Sleewijk achteruit moet gaan lopen. Nou, volgens nog is dat het geval op dit moment. En ze hebben ook veel meer balbezit dan in de eerste helft. Dus het zou nog wel eens een keer een spannende 10 minuten kunnen worden nu. Iedere keer vliegt die bal erover en vliegt hij over rechts. In de voeten van de linksbuiten aan hun zijde. Nu weer een hoekschop voor de Alblas. Maar ik wil die nog wel even meenemen. Want de jongens hebben nu haast natuurlijk, omdat ze achter staan. Dus die hoekschop zal wel vlot genomen worden. En we sprinten nu opeens naar voren toe. Net was het heel rustig aan. Maar daar komt die hoekschop vanaf de linkerkant. Dat zijn iedere keer gevaarlijke hoeven. Scheef van Langkamp. Ja, die heeft hem. Dus 87 minuten gespeeld inmiddels. En 2-1 voor Sleewijk.
0: Goed, we gaan horen of dat dan ook de eindstand gaat worden. Mocht dat veranderen, dan hoor je het uiteraard hier in het programma FM Weekendsport. Waar we straks uiteraard om 4:15 hopelijk alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij gaan zetten. En nu terugkeren naar de wedstrijd. Co-Zwakke Boys Koninklijke HFC. Dick Dame.
3: Ja, nog een kleine 20 minuten hier op de klok met de stand van 1-1. We zagen zojuist weer een wissel in het elftal van Co-Zwakke Boys. Het was Dion Versluis die het veld heeft verlaten en voor hem in de plaats Marco Maletic die moet trachten met zijn lengte een bres te gaan slaan in de verdediging van de uitspelende club, de Koninklijke HFC. Nu zagen we weer een hele slordige bal van Ramon ten Hove. Ja, ik vind persoonlijk dat het allemaal veel te lang duurt voordat hij weer het spel hervat. Nu is het weer een hoge bal van de Koninklijke die de 16 inzuilt. En dan moet Co-Zwakke Boys trachten dat het gevaar is weer geweken. Maar ook weer een bal die zomaar wordt weggeschoten door de defensie van Co-Zwakke Boys. Ja, nu gaat de HFC, die gaat Warempel geloven dat er meer te halen is hier in Werkendam. En ja, dat is toch, zou toch zonde zijn. Er komt weer een aanval van de ploeg uit Haarlem die in ieder geval Nu wordt die bal hoog overgeschoten. Ja, daar komt Kozakkenboers heel goed weg. Het is wel een hoekschop volgens de arbiter van dienst. Nee, dat levert een doeltrap op voor Ramon ten Over. Ja, die moet zijn spelervattingen gewoon wat sneller doen. En het spel trachten tempo hoog te houden in de wedstrijd. Alleen daar is Kozakkenboers bij gebaat. Lopen dus met nog een minuutje of 20 op de klok. 1-1 hier op de Zwaaier.
0: Ja, straks dus om 4:15 alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. En we blijven uiteraard die wedstrijd Kozakkenboers Koninklijk HFC en ook Jong Brabant Wilhelmina 26, die zeker nog tot ongeveer 17:30 doorloopt. Die laatste wedstrijd blijven we uitgebreid volgen in dit programma AFM Weekend Sport. Met nu muziek op je radio van Snelle en Ronnie Flex. En dit is In de Schuur, dit is Radio AFM, AFM Weekend Sport.

0: Tim Don, hoorde je, en Don't Like Him On You. Muziek uit Utrecht, hè? Vanaf de kinderboerderij waar deze Tim Don woont en werkt en ondertussen ook nog muziek maakt. Je luistert naar het programma FM Weekend Sport, waar we terugkeren naar de wedstrijd Jong Brabant Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: Ja, Wilhelmina 26 heeft eigenlijk een doelpuntje nodig om de wedstrijd op slot te gooien. En dat gebeurde zojuist bijna toen er een doelpoging was van Mo Kwetters. Vanaf de linkerzijde kwam hij naar binnen en krulde hem richting de verste paal. En die bal verdween echter net voorbij de paal. Anders was het 0-3 geweest en konden we op het gemak het wedstrijd gaan uitspelen. Maar tot op heden houdt Jong Brabant natuurlijk hoop om toch nog een resultaat hier uit de wedstrijd te halen. Dus ze zijn de tweede helft best wel opportunistisch begonnen. En hebben de moed zeker nog niet opgegeven. Het heeft nog niet tot grote kans geresulteerd. Op dit moment is het weer Wilhelmina dat eruit komt. 1-2 via Joey. En Joey en Tigo. En Joey die is een van onze snelste aanvallers. Die weet de bal nog te raken en richting het doel te schieten. Echter, er zit net een voetje tussen van Jong Brabant. En dat levert Wilhelmina 27 een hoekschop op vanaf de rechterzijde. En die kunnen we nog even meenemen. Zal genomen worden door Anthony van Wijk. Die met zijn linkerbeentje de bal voor het doel gaat krullen. En er staan een aantal keelzwarten te plaatsen om het laatste tik te geven. Waaronder Robert Bouwman, die we kennen als een topspecialist. Echter, de keeper die tikt de bal net voor Robert zijn hoofd weg. Dus het blijft hier voorlopig 0-2 in het voordeel van Wilhelmina 26.
0: Ja, dan keren wij terug naar Koos Akkerboys, Koninklijke HFC. Dick Dame.
2: Ja, nog een klein kwartiertje te spelen hier. Nog steeds een onveranderde stand van die 1 tegen 1. Ja, Koos Akkerboys weer in balbezit via Grabame. Die gaat de bal diep geven, maar dat wordt een prooi voor de doelman van de Koninklijke HFC. Ja, Koos Akkerboys toch niet het niveau van vorige week in de wedstrijd tegen Hardenberg. Ja, het is een moeilijk te bespelen tegenstander die ook massaal inzakt en loert op de counter. En met twee gevaarlijke vleugelspelers op snelheid. Ja, nu is het buitenspel van Milan van der Berg. Gaat Hassan in de ploeg komen bij Koos Akkerboys zo dadelijk om de snelheid via die rechterkant op te gaan voeren. En trachten daar nog een bres te slaan in de defensie van de Koninklijke HFC. Ja, de beste man die ik aan de zijde van Koos Akkerboys vind ik toch de linksback van Koos Akkerboys. Dylan Pedro die de bal... Daar is het Gradame opnieuw, de doelman. Maar dat is nog net een kooi voor de doelman. Anders had Dame weer mee op twee treffers gestaan vanmiddag. Ja, het wordt een verhaal dat elke week zich herhaalt. En laten we hopen dat het ook nu weer gebeurt. We gaan nog een wissel krijgen in het elftal van Koos Akkerboys. Nummer 12, Werenstout gaat het veld verlaten. En voor hem in de plaats voor Hassan. Die gaat het laatste 10 minuten kwartiertje nog volmaken. Voorlopig dus 1 tegen 1.
0: En blijven dat uiteraard in de gaten houden en volgen in dit programma FM Weekend Sport hoe dat verder verloopt. Ja, geen veranderingen meer gezien in de stand bij de wedstrijd van Sleewijk. Dat is Sleewijk de Alblas. Dus ik vermoed dat de eindstand al daar 2-1 zal zijn geworden. Straks om 4:15 hoor je exact alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. In dit programma AFM Weekend Sport. Dat betekent dat we zo meteen na het nieuws van 5:00 bij je terug zijn met het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekend Sport.

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
5: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files die overdag behoorlijk wat vertraging veroorzaakt, worden nu toch snel korter. Zoals de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer nog 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knoop het Nieuwmeer ook nog eens 10 minuten oponthoud. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 7 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam. Daar staat nog een auto met pech voor afrit Dordrecht. De rechter de rijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
15: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
16: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
15: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
16: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
17: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
15: Radioreclame via AFM werkt.
16: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
15: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
18: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
19: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
15: Radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
15: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
16: Met nu
15: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, welkom in het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekend Sport. Waar we zo meteen nog aandacht hebben voor beachsport. Met René van der Giezen gaan we het hebben over top beachvolleybal. We hebben daar aandacht voor zwemmen met de Biesboszwemmers uit Werkendam. En korfbal ACKC uit Almkerk speelde vandaag een wedstrijd. Merwede ACKC en daarover straks veel meer. En daarnaast zetten we zo meteen ook nog de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. We zien inmiddels dat de wedstrijd Kozakken Boys Koninklijke HFC is afgelopen. 1-1 is de eindstand geworden van die wedstrijd. En zo meteen dus om 4:15 alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. Maar we keren eerst nog terug naar het live voetbal van dit moment. Naar de wedstrijd Jong Brabant Wilhelmina 26. Henk Treffers.
2: Ja, terwijl ze juist een komische situatie zagen. Een speler van Wilhelmina probeert een speler van Jong Brabant die met kramp eigenlijk vast had te passeren. Maar dat lukte niet. Inmiddels is de speler weer wat overeind gekrabbeld. De stand is hier veranderd. Het is weer meer een wedstrijd geworden. Want Jong Brabant heeft gescoord. Het was een doelpoging van buiten de 16 die buiten bereik van keeper Sambrok in het doel verdween. Daardoor staat het hier 1-2. We spelen op een veld iets verderop op het complex. Dus we hebben geen scorebord met tijdsaanduiding en dergelijke. Dus ik denk dat we nog zeker een minuut of 10 te spelen hebben hier. Inmiddels heeft trainer Johan van Dijsselveld ook wissel toegepast. Samuel Hartgens is in het veld gekomen. En Mo Kwetters is naar de kant gegaan. En ook Gerben Vos is in het veld gekomen voor Toby Tan. En op dit moment vindt de derde wissel plaats. En dat is Stefan Kok die het veld inkomt. En Tigo de Jong, de speler die vandaag 2 doelpunten voor Wilhelmina 26 maakte, die mag op het bankje gaan zitten. Dus het is nog een minuut of 10 doorbijten voor Wilhelmina 26 om te kijken of we de 3 punten mee naar Aalburg kunnen nemen. 1-2 in het voordeel van Wilhelmina 26.
1: Blijf dat even in de gaten houden natuurlijk hoe die wedstrijd verder gaat verlopen. De wedstrijd Jong Brabant-Wilhelmina 26, de enige wedstrijd die op dit moment nog live wordt gespeeld. En overgespeeld vanavond pas om 6:30. GDC nog een wedstrijd. DVG GDC staat dan op het programma. En zometeen dus over een paar minuten de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

Justin de Wild, Cheerio, hoorde je hier op Radio AFM. En daarmee is 16 minuten over 5 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En zetten we de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. Het is zaterdag 26 september. En beginnen we uiteraard met de tweede divisie. GVV RKHV Volendam 3-2. Kozakken Boys Koninklijke HFC 1-1. Quick Boys HFC Hardenberg 2-0. Jong Sparta Rotterdam Hoek 3-0. IJsselmeer Vogels Rijnsburgse Boys 3-0. Kloetingen Roda Raalte 3-3. Jong Almere City FC Barendrecht 1-4. Ja, dan wordt er op dit moment nog gespeeld. De wedstrijd AFC tegen Katwijk. Daar is de tussenstand op dit moment 0-1. En die kan ieder moment zijn afgelopen. En vanavond om 6 uur... die is nu net afgelopen, zie ik. AFC Katwijk dus 0-1. En vanavond om 6 uur de Treffers tegen Spakenburg. Gaan we even kijken wat het qua rangen en standen doet. Nou ja, Kozakken Boys op dit moment te vinden op plek nummer 7. Met IJsselmeervogels vlak onder zich met 1 wedstrijd minder gespeeld. En mochten de Treffers vandaag winnen, dan komen zij over Kozakken Boys heen. De derde divisie B, Excelsior Maassluis, Blauw-Geel 38, 1-0. FC Lisse, EVV Echt, 1-1. Portugal Goes, 0-3. Achillesveen, TOGB, 0-1. En Noordwijk tegen Zwaluwe, 1-2. Vanavond nog gespeeld, RBC tegen VVSB. Die wedstrijd vindt om 7 uur vanavond plaats. En 3 wedstrijden.

wordt morgen gespeeld. Ja, vanaf volgende week mag Almkerk dus ook weer spelen. Vandaar dat deze klasse dus ook wordt benoemd. Want dat is de klasse waarin Almkerk uitkomt. En overigens aankomende dinsdag gaat Almkerk al spelen. Want dan wordt de inhaalwedstrijd gespeeld. Almkerk tegen SHO. Dan de derde klasse C. Altena Arkel 0-2. GSC ODS tegen Herovina 1-0. Perkouw Heukelum 4-2. Hardingsveld Streefkerk 1-0. Sleewijk de Alblas 2-1. VVAC Drechtstreek 2-1. En Grootammers tegen Schoonhoven werd 0-0. Dan de derde klasse E. RWB DSC 1-3. GRC 14 RK DVC 1-1. Op dit moment dus nog aan het spelen Jong Brabant tegen Wilhelmina 26. Met dus nog steeds een voorsprong voor Wilhelmina 26. Staat daar 1-2 op dit moment. Om 4 uur gestart SVS Os 1920 tegen Den Dungen. Om 6:30 vanavond DVG tegen GDC. En om 7:45 vanavond Helvoort Neo 25. En morgen dan ook nog SG 18 tegen WSC. Dan de vierde klasse D. Baardwijk tegen Oni 1-2. Woudegem Sparta 30 2-2. MEC 07 tegen MVV 58 3-2. Asperen Vlijmense Boys 2-0. DLC tegen HRC 61 2-0. BRC Margriet 4-0. En de wedstrijd Jan van Arkel tegen GV 63 is om 4:30 gestart en dus nog niet afgelopen. En dan als laatste nog de vijfde klasse D. ASH Vuren 2-4. NOA 32 tegen DSS 14 13-0. BZC 14 tegen Haafden 4-2. GVV tegen Real Lunet 0-2. En Waddenooyer tegen Wel werd 1-7. En dan mis ik alleen nog de einduitslag van de wedstrijd. Kerkwijk tegen Leerdam Sport. Daar is nog geen uitslag van bekend. Ja, goed, dat waren de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. We keren zo meteen nog even terug naar Jong Brabant tegen...

0: Samen met het stemgeluid van Gary Pine hoor je Love Generation. In dit programma van Weekend Sports, waar we terugkeren naar de wedstrijd Jong-Brabant Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: En de zon die gaat steeds meer schijnen hier, want Wilhelmina die is op 1-3 gekomen. Het was een voorzet vanaf de linkerzijde van Kevin Van Es. Die werd de 16 ingeslingerd en daar was de man die altijd zijn hoofd tegen de bal weet te plaatsen, Robert Bouwman, ready om de bal onhoudbaar voor de keeper binnen te koppen. En dat betekent een voorsprong van 2 doelpunten met een ruwe schatting nog een minuutje of 3-4 te spelen. Officieel 3 hoor ik hier naast me, maar scheidsrechter deed ook de eerste helft ook de nodige minuten erbij tellen. Dus dan zal hij in de tweede helft ongetwijfeld ook kunnen doen. Maar het ziet eruit dat we de 3 punten mee gaan nemen richting Wijk en Aalburg. Een verdiende 3 punten kan ik ook wel zeggen. En Jong-Brabant zet nog even aan om te kijken of ze toch nog in de laatste paar minuten een resultaat kunnen behalen. De bal wordt voorgeslingerd en Anthony van Wijk, een van onze betere verdedigers vandaag, die kopt de bal weer weg. En opnieuw een poging en keeper Sambrok kan de bal gemakkelijk oprapen. En blijft hier 1-3 en het ziet er dan uit dat we de 3 punten mee gaan nemen naar Wijk en Aalburg.
0: Ja, blijven we het uiteraard volgen of dat ook de eindstand gaat worden bij die wedstrijd. Jong-Brabant Wilhelmina 26 op dit moment nog aan het spelen dus. En we blijven dat volgen hoe dat verder gaat aflopen. Ja, en dan gaan we het over wat anders hebben. We gaan het hebben over beachsport. We spraken René van der Giezen al eerder. Zo rond kwart over 2 was dat in dit programma AFM Weekendsport. En 2 keer spreken we hem altijd in dit programma. Dus we gaan nu weer naar Portugal, naar René van der Giezen. Goedemiddag René.
2: Ja, goedemiddag. Ja, wat zeggen we dan? Radio Portimao, hè, eigenlijk.
0: Ja, dat begrijp ik tegenwoordig, ja.
2: Maar vanaf volgende week is het weer gewoon in Altena, dus maak je geen zorgen.
0: Wat pech voor jou, René.
2: Nou, nee hoor. We hebben er volle bak van genoten. Het wordt nu weer tijd voor andere dingen.
0: Ja, precies.
2: En ook leuke dingen hoor. Dus, maar prima, het was inderdaad Portugal nog steeds op het strand. Letterlijk ook. En dat hoort natuurlijk bij beachvolleybal. En of het toeval ermee speelt, weet ik niet. Maar ze staan hierachter inmiddels ook wat beachvolleybalnetten zijn ze aan het opzetten. Daar heb ik verder niks mee te maken. Maar ik denk toch dat ze daar wat wedstrijdjes voetvolley of beachvolley gaan spelen. Spelen vanavond in Portimão op het Praia del Roja, waar het inmiddels trouwens wel wat bewolkt is. Dat hebben we de afgelopen 14 dagen niet gezien. Maar goed, lekker belangrijk allemaal. Stukje top beachvolleybal zouden we het nog over hebben. En dat vond vorige week plaats in Utrecht. Het is toen ook al voor een deel live zelfs in de uitzending geweest. Want met name ook de deelname van Reisa Schoon daar sprak tot de verbeelding. En dat doet het eigenlijk nog steeds. King of the Court werd er gespeeld in Utrecht. King of the Court betekent dat je aan één kant kan scoren en aan de andere kant mag serveren. Men start met 5 teams. En de bedoeling is eigenlijk dat je telkens na een bepaalde tijd een team wegspeelt, waardoor er uiteindelijk 3 teams overblijven, althans. Zo werd de finale gespeeld. Er zijn meerdere voorronden geweest. Uiteindelijk heeft Reisa Schoon samen met haar tijdelijke partner, want zij speelde daar met een buitenlands meisje, en niet tenminste met Anna Patricia, Olympisch kampioene van Parijs, wereldkampioene ook, samen met haar partner Duda. Maar goed, de teams zijn dus wel door elkaar gehusteld. Nederlandse dames spelend met buitenlandse dames. En dat toernooi heeft Reisa Schoon uiteindelijk op haar naam weten te schrijven. Zij zijn ongeslagen, alle voorrondes doorgekomen, overal als eerste geëindigd. En uiteindelijk hebben ze dan ook die finale gepakt. Zij eindigde op de eerste plaats samen met Anna Patricia. En dan mochten ze daar een mooie koningscape omdoen en een kroontje op hun hoofd zetten. Dat is dan leuk voor het plaatje natuurlijk allemaal. Maar goed, ook een mooie verdienste als je daar dan Queen of the Beach kan worden. Top 3 die overigens ook gevuld werd met een team wat tweede werd. Een Scandinavische combinatie, een Noors en een Deens meisje. En op de derde plaats ook een Nederlands jeugdteam. Dat was toch wel bijzonder dat ze dat wisten te halen. Maar ook goed om te zien dat de jeugd eraan zit te komen. Het team van Hoogenhout en Nederman die de derde plaats pakte. De partner van Reiza, de vaste partner, Katja, speelde met een Zwitsers meisje. Zij redden het net niet op het podium, maar wel net ernaast. Zij werden vierde in dat toernooi. Ja, en dat soort toernooien waarin je met een ander speelt, dan kan je individueel heel erg goed zijn, maar het kan toch alle kanten opgaan natuurlijk. En dat bleek ook wel. En dat gaf ook een mooie spanning aan het toernooi met een hele mooie ambiance met heel veel muziek, entertainment, licht en geluid en noem alles maar op daar bij de jaarbeurs bij Utrecht. En dat was eigenlijk dan toch ook wel een beetje de seizoensafsluiter in het top beachvolleybal circuit. Er zit nog wat aan te komen, er stonden nog wat toernooien gepland, ook richting Dubai en het Midden-Oosten. Alleen de onzekere situatie daar neemt met zich mee dat het nog niet duidelijk is of dat uiteindelijk allemaal door zal gaan. Dus hoe het programma verder gaat verlopen in de top en op de World Beach Tour is op dit moment nog niet helemaal bekend.
0: Dat is ook wel vervelend, kan ik me voorstellen. Want die toernooien zullen wel extra lucratief zijn, kan ik me een beetje voorstellen, gezien de locatie.
2: Nou ja, het is inderdaad zo dat traditioneel wordt er aan het eind van het seizoen vaak nog een toernooi gespeeld tussen de beste nummers, tussen nummers 1 tot en met 8. Net zoals bij de tennis hebben, de Masters. Ja, dat zijn dan toch invitatietoernooien eigenlijk, waar niet direct punten te verdienen zijn. Maar waar wel geld te verdienen is. En uiteindelijk, het is voor de dames ook hun werk. Dus dat kan dan wel eens een keer een kerstje op de taart zijn. En of dat kerstje nu gaat komen, dat is nog maar helemaal de vraag. Dus daar hebben we geen invloed op.
0: Nee, goed. Helaas dan, wat dat betreft. Ik denk dat ik jou volgende week gewoon weer ga spreken, René.
2: We gaan volgende week gewoon lekker door. Er staat de komende weken weer het nodige te gebeuren. We zijn aan het schakelen van zomer naar winter. Alhoewel ik begreep dat het in Nederland ook nog een weekje heel erg mooi weer wordt. Dus daar kijken we gewoon naar uit. Iedereen is ook van harte welkom om lekker te komen beachen, lekker recreatief een balletje te slaan op de Koperkrijk. En dan gaan we daarna binnenkort het winterprogramma bekendmaken. En daar komen we ongetwijfeld ook in jullie uitzending op terug.
0: Nou, hartstikke mooi. Wat mij betreft dan graag tot volgende week. En nog veel plezier daar in Portugal.
2: Dankjewel. Fijn weekend iedereen. Dag.
0: Dag. Ja, René van der Giezen dus. We spreken wekelijks twee keer in dit programma FM Weekendsport, waar we worden bijgepraat over alles wat met beachsportvereniging Werkendam te maken heeft. Zo ook vandaag dus weer in dit programma AFM Weekendsport, waar we het zo meteen gaan hebben over zwemmen. Gaan het hebben over de beachballzwemmers uit Werkendam. En tot die

0: And You're Gone. En daarmee is het 4 minuten over 5:30 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En gaan wij het hebben over zwemmen, over de Biesboszwemmers uit Werkendam aan de telefoon. Paul Wijn, ja, goedemiddag Paul.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, het is alweer een aantal weken geleden dat we elkaar spraken. En dat was volgens mij in aanloop naar jullie Biesbos Open Water Challenge.
1: Ja, dat klopt. Dat is alweer even geleden. Dat was op 23 augustus dat we dat hebben gedaan. Dus we hebben elkaar de dag ervoor gesproken waarschijnlijk.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, en nou ja, goed, volgens mij was die aardig succesvol verlopen, toch? Die Biesbos Open Water Challenge.
1: Ja, dat was super. We hadden echt prachtig weer en een mooi deelnemersveld. Iets geloof ik 300 deelnemers of zo. Dus dat is echt, dat was echt een super dag. En heel veel tevreden zwemmers hadden we daar.
0: Kijk, nou, dan is het een hele goede keuze geweest dat jullie die alsnog toch hebben ingehaald.
1: Ja, nee, zonder meer. En we hebben er ook mensen blij mee gehaald. En ook een mooi bedrag voor ALS. Hoeveel het precies is, weet ik nog niet. Maar dat wordt een mooi bedrag. En waarschijnlijk ook al meer dan vorig jaar. Dus dat ziet er goed uit.
0: Er wordt druk gerekend, begrijp ik, Paul.
1: Ja, we zijn nu de rekensommen aan het doen. Hè?
0: Ja, precies.
1: Van kosten en opbrengsten.
0: Ja, ik snap hem. Ja, goed. Dus binnenkort horen we dat in ieder geval wat dat dan heeft opgeleverd.
1: Zeker.
0: En verder zijn de wedstrijden weer in volle gang, begrijp ik.
1: Ja, het is volop begonnen. We hebben inmiddels zelf twee wedstrijden gehad. Al vorige week de Zuidelijke Cirkel met de Masters. En vandaag, we zijn net klaar, een wedstrijd van de Nederlandse Master Club Meet. NMCM heet dat dan. En dat is zeg maar de Nederlandse kampioenschappen voor master teams. En dat hebben we weer met een mooie ploeg van de Biesbos zwemmers aan meegedaan. Met 12 zwemmers. En we zijn niet de eerste geworden. We zijn volgens mij niet eens bij het eerste team. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben leuk gezwommen. En met een mooie ploeg. Dus dat was mooi.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat daar alle sterke teams dus uit heel Nederland dus daar komen. Dus ook al die grote clubs die we wellicht allemaal kennen.
1: Ja. Ja, AZC, Amersfoort, PSV, die komen zelfs met 2 teams. En dat is gewoon moeilijk om daar voor te blijven. Maar ook een team als Old Dutch, bijvoorbeeld uit Breda, die hebben over het algemeen wat oudere zwemmers die in hun categorie goed zwemmen. Dus die zijn goed voor de punten, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En dat telt allemaal mee. Hè. Je moet in elke categorie en in verschillende leeftijden punten kunnen halen. En hoe meer deelname je kan creëren, zeg maar, hoe meer en goede deelname, hoe meer punten dat je binnenhaalt.
0: Ja, precies. Dus dat is voor jullie als wellicht relatief kleine vereniging toch wat lastig.
1: Ja, maar goed, we hebben leuk gezwommen met een leuke ploeg en dat is het belangrijkste.
0: Ja.
1: Dus we zijn druk bezig. Druk in voorbereiding naar het NK in november. Dus daar werken we naartoe.
0: Ja, en dat is NK Masters, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, natuurlijk zijn de jeugden, die zijn ook bezig. Die hebben vandaag nog een vijfkamp volgens mij in Andel op dit moment. Dat is, ik denk, ook een van de eerste wedstrijden voor hun. En de jeugden, dat gaat op zich, de jonge jeugd gaat lekker. We hebben best wel wat nieuwe zwemmetjes weer. Die van het diploma zwemmen uit Werkina en Werkendam zijn overgekomen. Dus dat ziet er weer goed uit. En hopelijk blijven ze ook een tijdje zwemmen. Dus dat zal maar afwachten of dat ze echt na een jaar ook nog blijven. Maar goed, wat binnen is, is binnen. En als je ze niet binnenkrijgt, zeg maar, dan heb je ze sowieso niet. Dus het ziet er op zich goed uit.
0: Kijk, leuk. Nou, mooi dat er een jonge aanwas is voor de vereniging.
1: Ja, zonder meer.
0: Goed, ik denk dat we elkaar over een aantal weken gewoon weer spreken, Paul, om te horen hoe het dan vergaat.
1: Ja, lijkt me een goed plan.
0: Oké, dankjewel voor nu dan. Succes met even bijkomen, dan denk ik, van de wedstrijd of niet.
1: Ja, mijn eten staat op tafel, dus we gaan nu eten.
0: Kijk, nou, smakelijk dan.
1: Oké, dankjewel.
0: Paul Wijn, dus Biesbos zwemmers uit Werkendam. We spreken hem regelmatig in dit programma AFM Weekend Sport om even bij te praten over alles wat er dus met de Biesbos zwemmers gebeurt. Ik vermoed dat inmiddels de wedstrijd Jong Brabant-Wilhelmina 26 is afgelopen. Ik heb nog geen einduitslag voorbij zien vliegen hier op het scherm. Maar de einduitslag zou dan 1-3 moeten zijn geworden. Overwinning dus te pakken voor Wilhelmina 26. Ja, en zo meteen in dit programma ook nog aandacht voor Korfbal. We gaan het hebben over ACKC uit Almkerk. Die speelde vanmiddag om 3:30 een wedstrijd tegen Merwede. Merwede ACKC. En vorige week was dat ook de thuiswedstrijd. ACKC in Merwede dus. Ze horen of dat net wat beter is vergaan dan vorige week. En dan dus wel de punten mee naar huis zijn genomen. Hoort zometeen van Arend Peter Verschoor.

Nijs en Jan Klaassen, de trompetter, hoorde je hier op Radio AFM in het programma AFM Weekend Sport. Waar we zometeen nog aandacht hebben voor korfbal ACKC uit Almkerk. Speelde vanmiddag een wedstrijd tegen Merweden ACKC. Zijn benieuwd hoe die wedstrijd verder is afgelopen. Gaan we het zometeen horen van Arend Peter Verschoor in dit programma AFM Weekend Sport. Mocht je zelf ondertussen wat te melden hebben, je kunt het kwijt op sport@radioavm.nl. Dat is sport@radioavm.nl.

Supertramp en Bloody Well Right hoorde je hier op Radio AFM. In het programma AFM Weekend Sport. Het is 6:09 geworden. We zien uiteindelijk de bevestiging komen dat Wilhelmina 26 inderdaad 3 punten mee naar huis heeft genomen. Jong Brabant Wilhelmina 26 is geëindigd in 1-3. 3 punten dus te pakken voor Wilhelmina 26. Dat is een mooie start in ieder geval van de competitie. Eerste wedstrijd nu gewonnen. Is dat in ieder geval een hele fijne start. Ja, we hopen zo meteen nog even te kunnen gaan hebben over korfbal ACKC. Mocht dat niet lukken, dan hebben we het er uiteraard volgende week over in dit programma AFM Weekend Sport. Zelf wat te melden, sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl.

Miami Sound Machine hier op Radio AFM. Daarmee is het 4 minuten voor 6 geworden en kwamen we aan het einde van dit programma AFM Weekend Sport. Het is niet gelukt om Aaron Peter Verschoor te pakken te krijgen. Kunnen wel nog even melden dat Merwede tegen ACKC een heel ander soort wedstrijd blijkbaar is geweest dan vorige week, want die wedstrijd is geëindigd in 22-7. Ja, volgende week hopen we uiteraard Aaron Peter Verschoor weer te spreken over de prestaties van ACKC. Wat mij betreft dus graag tot volgende week. Tussen 2 en 6 op zaterdagmiddag zijn we weer bij je met volop aandacht voor sport in Altena. En zelf dus wat te melden, sport@radioafm.nl. Tot volgende week dus.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevenlaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
3: Met nu.
2: Non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: Mike, here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn 2 klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183
0: voor meer informatie.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
14: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
7: Met nu
6: non-stop muziek.
7: Dit is

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file. Nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam. De ring zuid om precies te zijn richting Den Haag. Staat 6 kilometer file. Nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht nog 5 kilometer file. Met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
8: non-stop muziek.
0: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna 1/2 uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
11: Met nu
0: non-stop muziek.
11: Dit is AFM.

0: FM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
10: radiozender voor de gemeente Altena.
0: Here we go. Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
10: non-stop muziek.
0: Dit is

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
4: non-stop muziek.
5: Dit is...

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.